0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Maandagmiddag rond 3 uur is bij werkzaamheden aan de Vondellaan in Beverwijk een gasleiding geraakt. De weg werd afgezet en een nabijgelegen tandartspraktijk ontruimd. De brandweer stelde de situatie veilig en sluit de leiding af voor herstel. De rust keert terug in de Kromme Meidrechtstraat in IJmuiden, na ernstige incidenten, waaronder een dodelijke schietpartij. De rechter gaf woningbedrijf Velsen gelijk om het huurcontract van het betrokken huis te beëindigen. Bewoners blijven voorzichtig en voelen zich nog niet volledig veilig. Ajax, AZ en Telstar wonnen hun openingswedstrijd in de Eredivisie. Analisten Barry van Galen en René Panhuis verwachten dat Ajax een derde plek kan halen. AZ moet beter spelen, vooral fysiek fit blijven. Toptalent Kees Smit moet in Alkmaar blijven. Telstar vecht dapper tegen degradatie. In de onderdoorgang onder de Velsen Traverse zijn de eerste tegels van een kunstwerk van Rosa Everts geplaatst. Het kleurrijke ontwerp, geïnspireerd op natuur en historie, moet de tunnel veiliger en aantrekkelijker maken. De onthulling is op 30 september. Inwoners kunnen tot 21 augustus een naam voor de tunnel voorstellen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Door de aanhoudende droogte zijn er nieuwe verboden voor het oppompen van water om te sproeien bijgekomen. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt, meldt Omroep Gelderland. Zo moeten kwetsbare natuurgebieden worden beschermd tegen onherstelbare schade. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 111 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Q zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. En door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. En in Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelstation spontaan gaan wandelen in de bergen op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. De hulpdiensten die moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. Het weer helder en een graad of 7 uiteindelijk in het oosten. Overdag zonnig en droog, 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Maandagmiddag rond 3 uur is bij werkzaamheden aan de Vondellaan in Beverwijk een gasleiding geraakt. De weg werd afgezet en een nabijgelegen tandartspraktijk ontruimd. De brandweer stelde de situatie veilig en sluit de leiding af voor herstel. De rust keert terug in de Kromme Meidrechtstraat in IJmuiden, na ernstige incidenten, waaronder een dodelijke schietpartij. De rechter gaf woningbedrijf Velsen gelijk om het huurcontract van het betrokken huis te beëindigen. Bewoners blijven voorzichtig en voelen zich nog niet volledig veilig. Ajax, AZ en Telstar wonnen hun openingswedstrijd in de Eredivisie. Analisten Barry van Galen en René Panhuis verwachten dat Ajax een derde plek kan halen. AZ moet beter spelen, vooral fysiek fit blijven. Toptalent Kees Smit moet in Alkmaar blijven. Telstar vecht dapper tegen degradatie. In de onderdoorgang onder de Velse Traverse zijn de eerste tegels van een kunstwerk van Rosa Everts geplaatst. Het kleurrijke ontwerp, geïnspireerd op natuur en historie, moet de tunnel veiliger en aantrekkelijker maken. De onthulling is op 30 september. Inwoners kunnen tot 21 augustus een naam voor de tunnel voorstellen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: And the magnificent. I'm back, but the shaker was so boss, most thundering, storm.

0: Okay.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het Zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit. Vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. Op steeds meer plaatsen in het land worden maatregelen ingevoerd vanwege de aanhoudende droogte. Ze mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van Waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt. Dat is om kwetsbare natuur te beschermen. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld. Een uur geleden waren dat er nog 111. Maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer, want er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de Europese Unie hebben hulp toegezegd. En in Las Vegas begint de rechtszaak rond een van de grootste mysteries uit de muziekgeschiedenis. De moord op rapper Tupac Shakur. Na 30 jaar is er een verdachte in de zaak. Het is oud-bendeleider Duane Davis. Hij werd 3 jaar geleden gearresteerd nadat hij in zijn eigen memoires over de moord had geschreven. Tupac werd in 1996 doodgeschoten toen hij onderweg was naar een optreden. Davis beschrijft dat hij niet schoot, maar wel het wapen regelde voor de aanslag. Hij stelt nu dat zijn claims overdreven waren, maar aanklagers die verdenken hem van het organiseren van de moord. Het weer, vannacht is het helder. In het oosten kan het afkoelen tot een graad of 7. Overdag zonnig en droog bij 20 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: 360.
1: Laat me niet alleen. Doe vergeet de strijd. Doe vergeet de nijd. Laat me niet alleen. En die domme tijd. Vol met misverstand. Ach, vergeet hem. Het was verspeelde tijd. Hoe vaak hebben wij niet met een snijdend woord ons geluk vermoord. Kom, dat is voorbij. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Lief, ik zoek voor jou in het stof van de wegen, de parels van regen, de parels van dauw. Ik zal heel mijn leven werken zonder rust, om jou licht en lust, goud en goed te geven. Ik sticht een gebied waar de liefde troont, waar de liefde woont, waar jouw wil geschiet. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Ik bedenk voor jou woorden rood en blauw. Taal voor jou alleen. En met warme mond zeggen wij elkaar. Eens was er een paar dat zichzelf weer vond. Ook vertel ik jou van een koning die stierf uit nostalgie. Hunkerend naar jou. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Want uit een vulkaan die was uitgeblust, breekt zich na wat rust toch het vuur weer baan. En op oude grond zie je vaak het graan heel wat hoger staan dan op verse grond. Het wit mint het zwart, daglicht mint de nacht, zwakheid mint de kracht, mijn hart mint jouw hart. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Nee, ik huil niet meer. Nee, ik spreek niet meer. Want ik wil alleen kijken hoe je lacht, horen hoe je praat, weten hoe je zacht door de kamer gaat. Nee, ik vraag niet meer. Ik wil je schaduw zijn, ik wil je voetstap zijn, ik wil je adem zijn. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me.
2: Dit is het nieuws van Eimond 360. Maandagmiddag rond 3:00 is bij werkzaamheden aan de Vondellaan in Beverwijk een gasleiding geraakt. De weg werd afgezet en een nabijgelegen tandartspraktijk ontruimd. De brandweer stelde de situatie veilig en sluit de leiding af voor herstel. De rust keert terug in de Kromme Meidrechtstraat in IJmuiden, na ernstige incidenten, waaronder een dodelijke schietpartij. De rechter gaf woningbedrijf Velsen gelijk om het huurcontract van het betrokken huis te beëindigen. Bewoners blijven voorzichtig en voelen zich nog niet volledig veilig. Ajax, AZ en Telstar wonnen hun openingswedstrijd in de Eredivisie. Analisten Barry van Galen en René Panhuis verwachten dat Ajax een derde plek kan halen. AZ moet beter spelen, vooral fysiek fit blijven. Toptalent Kees Smit moet in Alkmaar blijven. Telstar vecht dapper tegen degradatie. In de onderdoorgang onder de Velsen Traverse zijn de eerste tegels van een kunstwerk van Rosa Everts geplaatst. Het kleurrijke ontwerp, geïnspireerd op natuur en historie, moet de tunnel veiliger en aantrekkelijker maken. De onthulling is op 30 september. Inwoners kunnen tot 21 augustus een naam voor de tunnel voorstellen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Diverse Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat NS voor het eerst te maken kreeg met concurrentie op het spoor. Lovers, bekend van de rondvaart op de Amsterdamse grachten, begon die ochtend met een strandtrein van Amsterdam naar IJmuiden. En na 3 jaar stopte Lovers er alweer mee. Inmiddels wil de EU dat Nederland nog meer concurrentie toelaat op het hele spoornet. Dat zou moeten zorgen voor een flexibeler treinnet. En door klimaatverandering is het in delen van Zuid-Frankrijk warm genoeg om tropische vruchten als papaya's, mango's en bananen te verbouwen. In het departement Var wordt er op een paar plekken geëxperimenteerd met het verbouwen van fruit dat eerst alleen in warmere streken wilde groeien. Het experiment is nu al een succes. Ondernemers zeggen de vraag naar de vruchten haast niet aan te kunnen. Het weer dan nog, zonnig en droog vandaag, 20 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer, dan kan het weer 30 graden of meer worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Maandagmiddag rond 3 uur is bij werkzaamheden aan de Vondellaan in Beverwijk een gasleiding geraakt. De weg werd afgezet en een nabijgelegen tandartspraktijk ontruimd. De brandweer stelde de situatie veilig en sluit de leiding af voor herstel. De rust keert terug in de Kromme Meidrechtstraat in IJmuiden, na ernstige incidenten, waaronder een dodelijke schietpartij. De rechter gaf woningbedrijf Velsen gelijk om het huurcontract van het betrokken huis te beëindigen. Bewoners blijven voorzichtig en voelen zich nog niet volledig veilig. Ajax, AZ en Telstar wonnen hun openingswedstrijd in de Eredivisie. Analisten Barry van Galen en René Panhuis verwachten dat Ajax een derde plek kan halen. AZ moet beter spelen, vooral fysiek fit blijven. Toptalent Kees Smit moet in Alkmaar blijven. Telstar vecht dapper tegen degradatie. In de onderdoorgang onder de Velsen-traverse zijn de eerste tegels van een kunstwerk van Rosa Everts geplaatst. Het kleurrijke ontwerp, geïnspireerd op natuur en historie, moet de tunnel veiliger en aantrekkelijker maken. De onthulling is op 30 september. Inwoners kunnen tot 21 augustus een naam voor de tunnel voorstellen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Velsen, met IJmuiden, Velsenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. De clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen ze zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want zeker echte grasvelden hebben hard water nodig. In het Westland hebben clubs al gehoord dat er zeker niet mag worden gespeeld op de velden. Het Hoge Heemraadschap controleert of clubs zich er wel aan houden. En op kunstgras mag er wel gewoon worden gespeeld. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit, vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en EU en de EU hebben hulp toegezegd. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft op de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen geworden bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan de landgenote Jorinde van Klinken, die 2e werd. Het weer zonnig en droog bij 26 graden maximaal in het zuiden, 20 in het noorden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360. Spinderella cut it up one time.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Maandagmiddag rond 3 uur is bij werkzaamheden aan de Vondellaan in Beverwijk een gasleiding geraakt. De weg werd afgezet en een nabijgelegen tandartspraktijk ontruimd. De brandweer stelde de situatie veilig en sluit de leiding af voor herstel. De rust keert terug in de Kromme Meidrechtstraat in IJmuiden, na ernstige incidenten, waaronder een dodelijke schietpartij. De rechter gaf woningbedrijf Velsen gelijk om het huurcontract van het betrokken huis te beëindigen. Bewoners blijven voorzichtig en voelen zich nog niet volledig veilig. Ajax, AZ en Telstar wonnen hun openingswedstrijd in de Eredivisie. Analisten Barry van Galen en René Panhuis verwachten dat Ajax een derde plek kan halen. AZ moet beter spelen, vooral fysiek fit blijven. Toptalent Kees Smit moet in Alkmaar blijven. Telstar vecht dapper tegen degradatie. In de onderdoorgang onder de Velsen Traverse zijn de eerste tegels van een kunstwerk van Rosa Everts geplaatst. Het kleurrijke ontwerp, geïnspireerd op natuur en historie, moet de tunnel veiliger en aantrekkelijker maken. De onthulling is op 30 september. Inwoners kunnen tot 21 augustus een naam voor de tunnel voorstellen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. EcoSeafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte ontstaan er problemen bij clubs in het amateurvoetbal. In Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen clubs zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want echte grasvelden hebben hard water nodig.
3: In het verleden heeft de gemeente wel gesproeid. Maar daarvan hebben ze gezegd dat doen we dit jaar niet. En we hebben ons overwogen om te boren. Maar de grondwaterspiegel is hier zo laag dat je echt diep moet boren. Dus dat zit er waarschijnlijk ook niet in.
2: In het Westland hebben clubs al gehoord dat er niet mag worden gespeeld op de velden. Op kunstgras mag wel gewoon worden gespeeld. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Verschillende Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. En voor het 3e jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham stoten ze 20,73 meter... ruim een meter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd.
4: Daar gaat dat ding en waar gaat dat ding heen, zeg! Wat een serie! Applaus, 20,73! De beste van de wereld is nu ook de beste van Europa.
2: Op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland een bronzen medaille. Het weer, zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. En de komende dagen wordt het weer warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
6: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Maandagmiddag rond 3 uur is bij werkzaamheden aan de Vondellaan in Beverwijk een gasleiding geraakt. De weg werd afgezet en een nabijgelegen tandartspraktijk ontruimd. De brandweer stelde de situatie veilig en sluit de leiding af voor herstel. De rust keert terug in de Kromme Meidrechtstraat in IJmuiden, na ernstige incidenten, waaronder een dodelijke schietpartij. De rechter gaf woningbedrijf Velsen gelijk om het huurcontract van het betrokken huis te beëindigen. Bewoners blijven voorzichtig en voelen zich nog niet volledig veilig. Ajax, AZ en Telstar wonnen hun openingswedstrijd in de Eredivisie. Analisten Barry van Galen en René Panhuis verwachten dat Ajax een derde plek kan halen. AZ moet beter spelen, vooral fysiek fit blijven. Toptalent Kees Smit moet in Alkmaar blijven. Telstar vecht dapper tegen degradatie. In de onderdoorgang onder de Velsen Traverse zijn de eerste tegels van een kunstwerk van Rosa Everts geplaatst. Het kleurrijke ontwerp, geïnspireerd op natuur en historie, moet de tunnel veiliger en aantrekkelijker maken. De onthulling is op 30 september. Inwoners kunnen tot 21 augustus een naam voor de tunnel voorstellen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Velsen, met IJmuiden, Velsenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl. Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Veel grasvelden zijn door, bruin en keihard. In Colombia zijn na de stevige aardbeving met een kracht van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden, zegt correspondent Boris van der Spek.
4: Honderden mensen nog die vermist zijn en waarschijnlijk dus onder het puin liggen. Met name in drie steden die rondom het epicentrum liggen, zijn echt honderden huizen ingestort. De ziekenhuizen daar zijn ook volledig overbelast.
3: De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op Rusland als reactie op Russische aanvallen. Bij een droneaanval in het zuidwesten van Rusland zijn een dode en twee gewonden gevallen. Er zijn pakhuizen geraakt en door een neergestorte drone ontstond brand in twee magazijnen. Eerder viel Rusland Oekraïnse steden aan, vooral Zaporizhia kreeg het zwaar te verduren. Daar kwamen 5 mensen om het leven. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië.
5: En van der Schoot knok, knok, knok, maar het wordt plek 3. Noorwegen 1, Groot-Brittannië 2. En Nederland een prima bronzen medaille, net als 2 jaar geleden in Rome. Zeer, zeer goed gelopen.
3: Jessica Schilder won goud bij het kogelstoten. Het weer, zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Maandagmiddag rond 3 uur is bij werkzaamheden aan de Vondellaan in Beverwijk een gasleiding geraakt. De weg werd afgezet en een nabijgelegen tandartspraktijk ontruimd. De brandweer stelde de situatie veilig en sluit de leiding af voor herstel. De rust keert terug in de Kromme Meidrechtstraat in IJmuiden, na ernstige incidenten, waaronder een dodelijke schietpartij. De rechter gaf woningbedrijf Velsen gelijk om het huurcontract van het betrokken huis te beëindigen. Bewoners blijven voorzichtig en voelen zich nog niet volledig veilig. Ajax, AZ en Telstar wonnen hun openingswedstrijd in de Eredivisie. Analisten Barry van Galen en René Panhuis verwachten dat Ajax een derde plek kan halen. AZ moet beter spelen, vooral fysiek fit blijven. Toptalent Kees Smit moet in Alkmaar blijven. Telstar vecht dapper tegen degradatie. In de onderdoorgang onder de Velse Traverse zijn de eerste tegels van een kunstwerk van Rosa Everts geplaatst. Het kleurrijke ontwerp, geïnspireerd op natuur en historie, moet de tunnel veiliger en aantrekkelijker maken. De onthulling is op 30 september. Inwoners kunnen tot 21 augustus een naam voor de tunnel voorstellen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Velzen, Menteemuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: De Maar, Noorddorp en Commandeurs.
1: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
2: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
3: Lubbers wonen en slapen.
2: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet meer op gespeeld mag worden. Gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud en het herstel van dorre velden waar toch op gespeeld is, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. Het Turkse parlement heeft ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke stap in het vredesproces met de Koerdische guerrilla-bewegingen, zegt correspondent Gülşah Ersetin.
6: Als ze slagen, dan komt er dus een einde aan een bloedige strijd van ruim 40 jaar. En in die strijd zijn meer dan 40.000 mensen om het leven gekomen. En je kan dan wel, denk ik, zeggen dat ze tot nu toe nog nooit zo dichtbij zijn gekomen.
5: De uitvoering gaat wel pas in als Turkije bevestigt dat de PKK alle wapens heeft ingeleverd. Doordat in het Verenigd Koninkrijk de gevangenissen overvol zitten, heeft de regering besloten om sommige gedetineerden eerder vrij te laten. Het gaat om zo'n 5000 gevangenen die al een ruime tijd van hun straf hebben uitgezeten, zegt correspondent Fleur Launsbach.
7: De zwaarste categorieën die vallen buiten deze regeling. Dus bijvoorbeeld terroristen of mensen die levenslang hebben gekregen, of daders van ernstige misdrijven tegen kinderen. Dus er zijn ook categorieën die niet eerder vrijgelaten worden.
5: Het eerder vrijlaten van gedetineerden gaat in oktober van start. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. Het weer, zonnige dag vandaag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer. Donderdag en vrijdag zelfs tropisch met 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
9: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
10: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

kom uit het land van Anne Faber en Michael P. Het land van Nicky Verstappen en Jos B. Kom uit het land van thuis bezorgd zonder te bellen. Van jezelf in de Achterhoek sushi kunt bestellen. Kom uit het land waar Air Max nog steeds in de mode zijn. Waar je Insta-foto's filtert voor de schone schijn. Kom uit het

0: kijken hoe de winst door Max gereden wordt. Het land dat meestal goed presteert op het WK. Het land dat vaak de beste was, maar dan op één na. Kom uit het land van Lange Frans. Airbnb mijn huis en dan lekker op vakantie.
1: Kom uit het land waar ik in 2009 mezelf verloren ben. En waar ik 10 jaar later als herboren ben. Het land dat meedeed aan de oorlog in Irak. En met de kennis van nu is dat een grote grap. Het land dat met zijn voice in de hele wereld scoort. Waar een blaadje op het spoor de dienstregeling verstoort. Het land van de klassieker zonder uitpubliek. Het land

0: soms ook niet meer mag. Het land dat blauwe kan en lach als op Koningsdag. Samen na verlies, dit land heeft veel gezien. Geen tranen meer over na MH17. Nederland, klein maar altijd plek genoeg. Doe maar normaal, dan doe je gek genoeg. Nederland. Kom uit het land met de meeste culturen per vierkante meter.
1: Schuif lekker aan om bij de buren te gaan eten.
0: En treitervlogger is een schitterend woord.
1: Geen referendum meer, dus je stem wordt gesmoord.
0: Ik deel mijn land met expats en vluchtelingen.
1: Waar ligt de grens voor een mens die zijn geluk wil vinden?
0: Het land waar we er samen altijd wel uitkomen.
1: Waar we fout

Dit is het nieuws van Eimond 360. Bij Park Velzerbeek in Velzen-Zuid zijn al 40 zieke en dode vogels gevonden. Vooral wilde eenden, die snel verzwakken en sterven. Onderzoek, onder meer door Wageningen University and Research, moet uitwijzen of het om vogelgriep gaat. Mensen wordt afgeraden zieke vogels aan te raken. Maandagmiddag rond 3 uur is bij werkzaamheden aan de Vondellaan in Beverwijk een gasleiding geraakt. De weg werd afgezet en een nabijgelegen tandartspraktijk ontruimd. De brandweer stelde de situatie veilig en sluit de leiding af voor herstel. Ajax, AZ en Telstar wonnen hun openingswedstrijd in de Eredivisie. Analisten Barry van Galen en René Panhuis verwachten dat Ajax een derde plek kan halen. AZ moet beter spelen, vooral fysiek fit blijven. Toptalent Kees Smit moet in Alkmaar blijven. Telstar vecht dapper tegen degradatie. In de onderdoorgang onder de Velse Traverse zijn de eerste tegels van een kunstwerk van Rosa Everts geplaatst. Het kleurrijke ontwerp, geïnspireerd op natuur en historie, moet de tunnel veiliger en aantrekkelijker maken. De onthulling is op 30 september. Inwoners kunnen tot 21 augustus een naam voor de tunnel voorstellen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
4: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet en er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving. De brandweer in Lelystad krijgt hulp van collega's uit Utrecht en het Gooi. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg, Overijssel en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet op gespeeld mag worden. Gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud. Het herstel van dorre velden, waar toch op wordt gespeeld, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp en ook de EU komt met hulp voor Colombia. Een magneetvisser heeft in Werkendam een meterslang kunstwerk van een vis gevonden dat een maand geleden werd gestolen. De visser zegt dat zijn magneet tijdens het vissen aan iets bleef haken wat te zwaar was om op te tillen. Met een haak haalde hij het kunstwerk uiteindelijk boven. De kunstenaar zegt nog altijd stom verbaasd te zijn over de diefstal en de vondst. Hij noemt het toepasselijk dat zijn vis in een vijver werd aangetroffen. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
8: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
9: De ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf C. Hope in Beverwijk.
10: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond
11: 360. Dit geluid. Zet je niet meer uit. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Ochtendmix.
9: 1959.

0: to fall.
1: Elke werkdag tussen 10 en 12 uur. De ochtendmix. Vandaag met Rina Haver en Ab Jenema.
2: 1979.

0: 59. Dinsdag 11 augustus, jaar 2026. Ik zeg goedemorgen, alle luisteraars, en goedemorgen, Rina.
1: Een hele goede morgen, Ab. Ja, gezellig. Wij even met z'n tweetjes op de dinsdag.
0: Ja, inderdaad. Wat gaan we allemaal doen tussen nu en 12 uur?
1: Nou, nog best wel wat. Maar laten we maar beginnen zo dadelijk met de nieuwe wijkschijf. Ja. En dan gaan we ook nog even kijken wat voor weer het wordt vandaag. Er liggen lege verzoekjes. Die mogen wat mij betreft allemaal gevuld worden. Als u gaat bellen 085 20 20 300.
0: Verder hebben we natuurlijk een aantal rondjes om te gaan. Daar gaan we later het over hebben. We hebben infoblokken. Nou, genoeg om te blijven luisteren.
1: Daar vullen we het wel mee, hoor.
0: Jazeker, de ochtendmix op Eimond 360. Nou, je had het al over de nieuwe wijkschijf. Dat is deze week Wesley Klein. En de plaat die heet Niet Zo Bij Mij. En toen stopt hij ermee. Nou, dan gaan we
1: Wesley Klein denkt, jullie zoeken het maar even lekker uit.
0: Daar komt hij.

0: Een verzoekplaat aanvragen? 085 2020 300.
1: Dit is het weerbericht met Rina Haver in de ochtendmix.
2: Ja, daar gaan we dan, want om 6:15 was de zon al op. Nou, ik heb het niet meegemaakt, moet ik u heel eerlijk zeggen, hoor. Want mijn wekker die liep echt 1,5 uur later af. Maar goed, ik neem het zonder meer aan. De wind waait uit het noorden tot noordoosten en is zwak tot matig van kracht. En de temperatuur loopt geleidelijk op. De eerste uren is het nog frisjes met landinwaarts temperaturen onder de 10 graden. Nou, sinds wanneer hebben we dat nog meegemaakt de laatste weken, maanden? Maar rond het middaguur is het opgewarmd naar 18 graden in het noorden en lokaal 21 graden in het zuiden. Dat zijn mijn temperaturen. Vanmiddag blijft het zon overgoten. Over het noorden trekken wat sluierwolken en is het overal droog. Er waait een zwakke tot matige noorden tot noordoostenwind. En dat betekent dat er temperatuurverschillen zijn tussen het noorden en het zuiden. In het noorden en noordwesten is het 19 tot 21 graden. In het midden is het 23, 24 graden. En in het zuiden is het zomers warm met 25 of 26 graden. Wil je extra afkoelen? Dan blijf je het beste in het noorden. En vanavond schijnt de zon nog tot halverwege de avond. En ook na zonsondergang is het helder. De noordoostenwind neemt af naar zwak. En halverwege de avond is het 14 graden in het noordoosten en 20 in het zuidwesten. En vannacht kunt u niet echt meer de ramen wagenwijd openzetten. Want het is wel helder en bij weinig wind koelt het opnieuw flink af. En dat is dus naar 7 graden in het oosten en 12 in het westen. Nou, prima temperaturen om je huis af te laten koelen voordat er weer een nieuwe portie warmte aankomt. En wat het morgen wordt, dat hoort u van mij morgen. Eerst.

0: regionieuws hoor je in de ochtendmix.
1: En de afgelopen zaterdagmiddag heeft er een duinbrand gewoed in het duingebied aan de Grote Beerstraat in IJmuiden. En de brandweer was snel ter plaatse en wist de brand snel onder controle te krijgen, waardoor verdere uitbreiding kon worden voorkomen. Vanwege de aanhoudende droogte geldt momenteel een zeer hoog risico op natuurbranden. Een kleine brand kan zich onder deze omstandigheden in korte tijd uitbreiden. Bezoekers wordt gevraagd extra voorzichtig te zijn in de duinen. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor IJmuiden, maar ook voor Heemskerk, voor Wijk aan Zee enzovoort. Rook niet in de natuur. Maak geen open vuur en laat geen glas of afval achter. Bij rook of brand, bel direct 112. Zo helpen we de natuur en elkaar beschermen.
0: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op Eimond360.nl.

0: regionieuws hoor je in de ochtendmix.
1: Ja, het wordt zo langzamerhand weer wat kouder natuurlijk. En u gaat waarschijnlijk wat meer binnenzitten en uw hobby uitvoeren. En als dat toevallig modelbouw is, dan heb ik denk ik een aardig berichtje voor u. Want zoekt u een gezellige plek om aan uw modelbouwproject te werken? Vanaf 26 augustus bent u iedere woensdagavond welkom in buurthuis De Brulboei. Of u nu werkt aan een modeltrein, oorlogsfiguren of een schip, u kunt in alle rust bouwen en andere modelbouwliefhebbers ontmoeten. Als het u wat lijkt, dan is deelname €30, maar dat is voor het hele seizoen. En dan kunt u zich online aanmelden bij www.welzijnvelsen.nl/activiteiten/modelbouwen.
0: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op Eimond360.nl.

0: Dit is een Rondje Hollands met Rina Haver.
1: Ja hoor, ik heb weer een Rondje Hollands in elkaar gesleuteld. En misschien vindt u het leuk, dat hoop ik althans maar. Want daar doe ik het voor uiteindelijk. Hè. We gaan als eerste naar Margrietje. In 1972 werd dat bezongen door Louis Neefs. Daarna gaan we naar Een Roos in je blonde haren. Dat was ook uit 1972, van Ronnie Tober. En we gaan even minder terug in de tijd, naar 2003. Want dan gaan we eigenlijk het onofficiële volkslied draaien van de provincie Brabant. En zo heet het ook, van Guus Meeuwis.
0: Dit is de Ochtendmix met een Rondje Hollands.

0: Als je zo'n tekst kan verzinnen, dan ben je gewoon een hele goede tekstschrijver, denk ik. Want de sfeer spat er vanaf van dit nummer, Brabant.
1: Ik zing ook graag mee.
0: Ja, ik hoorde het, Ab. En je kan nog wel redelijk zingen ook. In ieder geval wij zouden, dat is heel belangrijk. Hè? Tegen mij zeggen ze altijd, jij zingt tweetalig. Dat is vals en hard. Dus wat dat betreft, of tweestemmig, laat ik het zo zeggen. Voor Guus Meeuwis hoorde je natuurlijk Ronnie Tober met een roos in je blonde haren. En Louis Neefs, hij is er al lang niet meer, maar zijn liedje Margrietje uit 72, die kennen we allemaal nog. En dan heb ik een verzoekje liggen van Ans, want Ans Zinnige die wil graag voor Karin en Frans, Paul van Garstel, Ali Polman, ook voor haarzelf en voor ons natuurlijk, een nummer er laten draaien van Marco Schuitmaker. En dat wordt Schaam je voor je tranen niet.
2: Het is weer tijd voor...

0: schaam je voor je tranen niet. Een verzoekplaat, daar zijn we nog niet mee, toch?
1: Nee, nee, want terwijl dit draaide, ging weer de telefoon. En dat mag blijven gaan, hè, wat ons betreft. 085 20 20 300, dat is ons telefoonnummer. En Ria Koelman, die belde hem ook. En die zegt, ik wil graag voor iedereen die luistert, wil ik een plaatje laten draaien. Ria, hij is 6 minuten 50. Dat is heel lang, hoor. Dus we gaan hem een stukje inkorten. Maar we hebben wel voor jou waar je om vroeg. Doe maar en Nederwiet.
2: Het is weer tijd voor een verzoekplaat.
3: Dit is een lied over een plant.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor de vernielingen en bekladdingen tegen de komst van een AZC. Eind vorige maand werden huizen en scooters in Engelen en Bokhoven beklad met anti-AZC-teksten. Agenten vielen vanochtend een huis in Engelen binnen. Een man van 52 en een vrouw van 18 zijn opgepakt na buurtonderzoek en het bekijken van camerabeelden. Ze worden verhoord en ook is er beslag gelegd op spullen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De campagne Wij eisen de nacht op wordt vanaf vandaag nieuw leven ingeblazen. Die campagne tegen geweld tegen vrouwen begon na de moord op de 17-jarige Lisa, bijna een jaar geleden. Maar volgens de initiatiefneemster is er niet veel veranderd en is het geweld tegen vrouwen niet verdwenen. Daarom zullen de blauwe posters met de gele tekst Wij eisen de nacht op vanaf nu weer te zien zijn. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. De ziekte grijpt in het land sneller om zich heen dan ooit tevoren. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland om mee te doen aan een NAVO-oefening. Het was al bekend dat Nederland aan de internationale missie zou deelnemen, maar niet duidelijk was hoeveel mensen er gestuurd worden. Die missie is begin volgende maand. Volgens minister Jezelgus van Defensie is de oefening van belang vanwege de toenemende activiteit van Rusland en China in het Poolgebied. Ze zegt dat de missie niets te maken heeft met de claim van de Amerikaanse president Trump op Groenland. Het weer zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. De komende dagen wordt het wat warmer nog. Dit was het NOS-journaal.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: Lieve klanten, Groots Mode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Groots Mode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Groots Mode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
5: De ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf C. Hope in Beverwijk.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
6: Dit geluid. Zet je niet meer uit. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Ochtendmix.
7: 1963.
8: You broke my heart. 'Cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: Elke werkdag tussen 10 en 12 uur. De ochtendmix. Vandaag met Rina Haven en Ab Jenema.
1: 1970.

0: zetten. Want wij willen eigenlijk een heel ander iets dan draaien. En dat is namelijk de openingssong van het tweede gedeelte. Maar dan krijg je, als je een knopje vergeet in te drukken, dan gaat de muziek gewoon verder spelen.
1: Is gewoon menselijk, hè?
0: Ja, zo is dat. Uit 1963 de Contours, Do You Love Me en Shocking Blue. Uit 1970 met Mighty Joe. Nou, tweede gedeelte. Ze mogen natuurlijk nog bellen. Hè,
1: ja, zeker. Er liggen nog heel wat lege verzoekjes. En die zie ik graag gevuld op 085 2020 300. Geeft u gewoon lekker op wat u wilt horen. En wij proberen dat voor u op te zoeken.
0: We gaan zo een plaat vergelijken. Er is één nieuwe plaat uitgebracht. Die laten we dan horen. Maar we laten ook het origineel horen.
1: Ja.
0: De een is in het Engels, de ander is in het Nederlands.
1: En ik denk dat heel veel mensen zullen denken, oh ja, ja, daar ken ik het van. Ja.
0: Eerst naar de Rubettes.
2: Een verzoekplaat aanvragen 085 2020 300.

0: in de ochtendmix.
1: Ja, nu volgende week de scholen weer van start gaan. Gaan ook de buurtactiviteiten weer van start in Heemskerk. Goed nieuws voor alle kinderen van 6 tot en met 12 jaar in Heemskerk. De buurtsportactiviteiten gaan volgende week weer van start. Ook dit seizoen kunnen zij na schooltijd gratis en lekker actief meedoen op verschillende plekken in de buurt. Van voetbal tot spelletjes, lekker bewegen met elkaar. Van maandag tot en met vrijdag is er een activiteit op een vaste locatie. Nieuw dit seizoen is de woonwijk Tolhek op de donderdagmiddag. Daarmee breidt het aanbod zich verder uit en krijgen nog meer kinderen de kans om dicht bij huis mee te doen. Dan zult u waarschijnlijk denken, ja, waar en wanneer kan ik dan terecht? Nou, eventjes het volgende, het gaat om 5 dagen. Maandag, dat is dan om 3:30 tot 4:00... Kunt u zich voegen bij de voetbalkooi op de Ingehouwstraat en de gymzaal Bachstraat. Dinsdag, ook weer van 3:30 tot 4:00, de speeltuin Poelenburg. Woensdag van 2:30 tot 3:00, Arkterrein Maastraat en gymzaal Marnestraat. Donderdag van 3:30 tot 4:00, de woningen Tolhek, dat is dus nieuw. En vrijdag van 4:00 tot 5:00 op het Kruifkoord. Heeft u zin om mee te doen of hebben uw kinderen zin om mee te doen? Kom gezellig langs, aanmelden is niet nodig. Samen sporten, spelen en bewegen in je eigen buurt. En je leert natuurlijk ook nog weer allerlei nieuwe kindjes kennen die je voorheen misschien waar je langs liep en niks tegen zei. En opeens kom je ze daar tegen. Ook altijd hartstikke goed. Vragen of meer informatie? Neem contact op met de buurtsportcoach Stefan. En dat kunt u doen op 088-203-7340. Dat nummer herhaal ik nog even. 088-203-7340.
0: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op Eimond360.nl.

0: Queen en You're My Best Friend. Nou, we hadden het nog even erover over een vergelijking van platen. Ik ga je een plaatje laten horen van jaren geleden. We gaan weer ver terug naar...
1: Jaren 70, denk ik.
0: Jaren 70.
1: Zou het niet?
0: Top. Ja. Zeker weten, jaren 70. Juan Bastos.
1: Ja.
0: Zo heet hij. En dan gaan we dit nummer even laten horen.

Deze plaat heeft heel hoog in de hitlijsten gestaan in de jaren 70. Maar er is op dit moment een nieuwe plaat uitgebracht door Rutger van Barneveld. 20 jaar, of ruim 20 jaar geleden, is hij zijn zangcarrière begonnen als 12-jarige. Nou, hij heeft toen heel wat plaatjes uitgebracht, maar het werd het gewoon niet. Hij heeft, dit jaar heeft hij een hele grote hit weten te scoren met Zoele Zomernachten. Die staat nog steeds nummer 1, ook in de ochtendmix top 20. En hij heeft inmiddels een oud plaatje waar hij mee is begonnen, heeft hij opnieuw uitgebracht. En die klinkt als volgt.

0: Ja, en tot zover deze nieuwe van Rutger van Barneveld. Het is eigenlijk een oude nieuwe, of een nieuwe oude. Ja. Ik weet niet hoe je het wil noemen.
1: Van, ik hoop dat het net zo'n grote hit wordt als die,
0: ja,
1: die vorige.
0: Lekker, ja, klinkt,
1: ja,
0: lekker.
1: Klinkt gewoon zomer, lekker. Zon, lekker zonnig.
0: En, ja, zomer, zon en strand. Rutger van Barneveld.
1: Ja.
0: We gaan ongetwijfeld nog meer horen van deze zanger. Ik wil met jou naar het volgende. Dat...
2: De muzikale keuze van Rina Haver.
0: Vertel, ja, wat
1: nou, ik zit een klein beetje in de countryhoek de laatste weken. En ik kwam dit in een oud programma van mezelf tegen ooit. En toen dacht ik, oh ja, die man die bestaat ook nog, die maakt hele mooie muziek. Toen dacht ik, nou, dat is iets voor mijn keuze bij Eimond 360. Dan heb ik het over Alan Jackson en dat prachtige nummer Remember When.

0: Waar hebben we naar geluisterd, Rina?
1: We hebben geluisterd naar Alan Jackson en een prachtige nummer Remember When. Ik vind de muziek vind ik ook zo mooi erbij. Het gaat niet alleen om de tekst, maar als ik dat dan op mijn koptelefoon hoor, dan denk ik, oh, wauw. En dan ben ik blij dat ik een koptelefoon mag dragen met dit werk.
0: We gaan naar een volgend item en dat is...
2: Dit is een rondje Duits in de ochtendmix.
1: Ja. We gaan, dat is voor mij ook altijd even oefenen, want Duits is nou niet echt mijn sterkste kant. Maar ik heb er weer drie bij elkaar gekregen. We gaan zo direct luisteren naar onze eigen Rudi Carrell, die natuurlijk een hele grote baan had in Duitsland. En dan, wann wird mal wieder richtig Sommer? En als u hem luistert, dan denkt u, hey, die ken ik van Gerard Cox. Daarna komen Cindy und Bert en immer wieder sonntags. En als laatste van dit blokje van drie, Gerhard Wendland met Tanzen mit mir in den Morgen.

0: Dat was het rondje Duits met Gerard Wendland. Als laatste hoorde u die met Tanzen mit mir in den Morgen. Immer wieder sonntags werd gezongen door Cindy und Bert. En als eerste starten we met Rudy Karel en Wann wird mal wieder richtig Sommer. Oftewel, het is weer voorbij die mooie zomer. Want dat was het natuurlijk hè, van Gerard Cox. Ja,
1: ja, het duurt nog even de zomer.
0: En wij vinden het gewoon, ja, ik weet niet hoe u erover denkt. Ik vind gewoon dat ik het met Ab nog over tijdens deze muziek. Heel charmant dat Rudy heeft nooit getracht echt mooi Duits te gaan praten. Die dacht altijd, ik praat Duits op zijn Nederlands.
1: Zo is dat.
0: En dat is waarschijnlijk altijd zijn charme geweest. Ja. Ik heb nog een verzoekje binnen, ja. Ab, dus die gaan we ook nog even doen. Hè? Want Hans Visser die heeft gebeld. En ik zeg, voor wie wil je het bestemmen, Hans? Nou, hij zegt gewoon lekker voor mezelf. Ja, en daar kun je natuurlijk ook een verzoekje op aanvragen. Hè? 085 20 20 300. En wat hij graag wilde horen, dat zijn The Cats and Times Were When.
2: Het is weer tijd voor...

0: En dat waren de Cats met Times Were When. Het verzoekje, het laatste verzoekje voor vandaag. Ik wil met Rina en samen met de luisteraars even 50 jaar terug in de tijd. Wat hebben we daar staan?
1: We gaan naar 7 augustus 1976, inderdaad, 50 jaar geleden. Op de eerste drie stonden Nice and Slow van Jesse Green. Nou, als je daar de eerste twee tonen van hoort, dan weet je het al. Standing on the Inside stond op 2 van Full House. En op 3 stond Kiss and Say Goodbye van de Manhattans. Dat was toen zo'n heel zielig nummer en iedereen vond het helemaal geweldig. Maar daar gaan we niet naartoe. Want nieuw op nummer 20 kwam Brian Ferry binnen. En daar gaan we naar luisteren met Let's Stick Together.
2: De ochtendmix gaat terug in de tijd.
3: Terug in de tijd.
2: Wat stond er 50 jaar geleden in de top 40? Terug in de tijd.

0: Welke artiest is jarig vandaag? Je hoort het in de ochtendmix.
1: Ja, we beginnen altijd eerst even met onze eigen mensen te feliciteren. En dan bedoel ik onze luisteraars natuurlijk. U zit misschien thuis lekker met een kopje koffie en een gebakje erbij. Of u gaat vanmiddag wat lekkers eten omdat u jarig bent. Hoe het ook zij, van harte gefeliciteerd namens Eimond 360. En een heel gelukkig nieuw levensjaar toegewenst. En dan gaan we ook nog even kijken wie er bekend was. En dan ook nog jarig vandaag. Annelies Kuisters, ik weet niet of het u wat zegt, maar zij is de zangeres van de muziekgroep Cressip. En zij is vandaag 44 jaar geworden. Rob Wijnberg, Nederlands columnist en journalist, is vandaag ook 44 jaar geworden. Mabel Wisse-Smit, Nederlands econoom en politicoloog en weduwe van Johan Friso, want ja, daar staat ze nou eenmaal ook onbekend, die is vandaag 58 jaar geworden. Diana Woei, ik vind het een prachtige naam voor een Nederlandse weervrouw, en dat is ze dan ook. En zij viert vandaag haar 61ste verjaardag. En Joe Jackson, de Britse muzikant, die is vandaag jarig en dan ook alweer 72 geworden. Nou, bij Joe Jackson hebben we een mooi stukje muziek gevonden, want hij heeft natuurlijk dat legendarische, of meerdere legendarische nummers gemaakt. Ik kijk even achter me, want achter me zit Angela, die straks met Ruud verder gaat. En dat is een grote fan van Joe Jackson, dus dan moet ik natuurlijk niet alleen maar over dat ene nummer gaan beginnen. Straks doen ze ook nog even wat van Joe Jackson, voor de liefhebbers. Maar wij gaan draaien Is She Really Going Out With Him?

0: Joe Jackson. Het is tijd om afscheid te gaan nemen, Rina.
1: Ja.
0: Dankjewel voor jouw aanwezigheid op deze prachtige dinsdagmorgen.
1: Heel graag gedaan. Ik ga morgen nog een keertje.
0: Ja, dan samen met Rob Kees.
1: Inderdaad.
0: We gaan plaatsmaken voor Eindeloos Heimel tussen 12 en 2 met Angela en Ruud. We gaan eruit met een opname van Tina Turner. En dat heet De Best. Graag tot een volgende keer.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Syrië is de Syrische oud-dictator Assad bij verstek ter dood veroordeeld. De rechtbank acht bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Ook zijn broer kreeg de doodstraf opgelegd. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat de rebellengroep HTS de steden Homs en Damascus veroverde en zijn regime was gevallen. Naar verluidt zit hij in Rusland. Bij een pellethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Een paar gebouwen zijn niet meer te redden. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet. Er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving en mensen wordt geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden vanwege de rook. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor vernielingen en bekladdingen van huizen en scooters tegen de komst van een AZC. Het zijn een man van 52 en een vrouw van 18. Ze werden opgepakt na buurtonderzoek en aan de hand van camerabeelden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van een vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor tv-camera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt, in een cateringwagen zijn gestapt vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Het weer zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken bij 20 tot 26 graden. De komende dagen een stuk warmer nog. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
5: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien.
6: Lubbers wonen en slapen.
5: Een kijkje op lubberswonen.nl.
7: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
8: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
9: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
10: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360.
11: Interviews. Regio nieuws.

0: zo is het alweer dinsdag, dames en heren. Ze is ook weer 12 uur geweest. En het is vandaag de 11e augustus 2026. Morgen de zonsverduistering. Nou, vandaag is het nog licht. Dat scheelt.
1: Ja.
0: En onze luisteraar ook weer. Goedemiddag.
1: Uiteraard.
0: Goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Ja, goedemiddag luisteraars allemaal. Leuk dat u er bent. Dank aan Ab en Rina voor
1: weer een leuke uitzending.
0: Ja, een fantastisch gezellig. Altijd een gezellig onderwerp. Ochtendmix, als die mensen er zijn. Helemaal leuk. Goed, wij gaan vrolijk verder waar, ja, waar zij gebleven zijn, zou ik maar zeggen. Bijna.
1: Nou, bijna wel, ja.
0: Bijna wel.
1: Ja.
0: Want we hebben natuurlijk ook allemaal onze dingetjes. En onder andere de artiest in het licht. En dat is toevallig dezelfde die zij ook hadden in het programma.
1: Ja, ja. Ja. Nou, ze heeft het al een beetje verraden, hè?
0: Ja, ja, ja, ja. Want wij hebben hem ook natuurlijk. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit.
1: Zeker weten.
0: Helemaal goed. Het is tot een fantastische artiest. Ik kan me dat nog herinneren, die versie die zijn, die gedraaid werd. Die live versie, dat was toen de tijd. Daar stond iedereen daar verbaasd van. Want dat was toen in Rockpalast, weet ik nog. Op de West-Duitse Rundfunkcenter.
1: Gewoon om 12 uur 's avonds. En dat,
0: ja, en dat ging de hele nacht
1: door.
0: Ja, het ging ook wel eens de hele nacht door en zo. Helemaal fantastisch. En dus we hebben het over Joe Jackson. En daar gaan we dus naar luisteren.
2: Je luistert naar Eindeloos IJmond. Tijd voor Artiest in het Licht.

0: Ja, en dat was hem dan, hè? De Joe Jackson, Real Man. Nou, vertel.
1: David Ian Jackson, dat is zijn volledige naam.
0: Ja.
1: Geboren in Burton-upon-Trent, vandaag 11 augustus in 1954. En de Burton-upon-Trent ligt in Engeland.
0: Oké.
1: Okay. Ja, hij volgde een opleiding aan de Royal Academy of Music. En zijn genres waar hij zich in een beetje in verdiepte waren punkrock, ska, new wave, smooth jazz en klassiek. Hij bespeelde nogal wat instrumenten, onder andere piano, keyboard, orgel, saxofoon, mondharmonica, synthesizer, accordeon en vibrafoon. En hij is al vanaf 1970 actief in de muziek.
0: Zo, dat is een aardige tijd.
1: Ja.
0: Ja, zijn eerste en vooral grootste hit was natuurlijk in de tijd Is She Really Going Out With Him? De elektrische versie in de tijd. Later zou je dat nog eens dunnetjes over doen. Maar dat heeft u het vorige uur al kunnen horen. We hadden met een band uit Leien. Een band uit Leien dan. Ja, die komt uit Leien, deze jongens. Ja. En ze heet de Katapult. Let It Be True.

0: Let It Be True. En was het Leidse bandje Katapult. En die hadden best wel leuke liedjes. En later zouden zij nog enorm succes gaan krijgen. Toen zij zich voordeden als Rubberen Robbie. En toen werd het eigenlijk allemaal een beetje gek. En grappig en humor en vreselijk leuk. Maar in ieder geval, dit was het origineel van deze band. Rubberen Robbie dus zou het later worden. En wij gaan nu verder met, even kijken, Billy Preston. Ja, en Billy Preston die ga ik draaien van een uitvoering uit het... ik moet even kijken jongens, want het gaat niet helemaal goed hier. Ik zit een beetje te rommelen. Maar dat maakt allemaal niet uit. Kom maar even goed eruit. Wat zou ik nou zeggen?
1: Billy Preston.
0: Ja, Billy Preston. Zei ik dat?
1: Ja.
0: Oké. Nou, dan weet ik niet voor waar ik u was.
1: Daar hadden we het over.
0: Ik wou u vertellen dat... ik wou u vertellen dat dit komt uit het... wereldberoemde concert voor Bangladesh, wat in 1971 werd georganiseerd door George Harrison. Ter leniging van de nood in de Aziatische staat Bangladesh, waar het toen behoorlijk misging. En hij organiseerde een groot concert met onder andere Bob Dylan, met Billy Preston, met Eric Clapton, met Ringo Starr, met Leon Russell en nog veel andere mensen. Billy Preston had toen ongeveer net een hit met dit nummer. That's the way God planned it.

Dan, toch wel een heel explosieve versie van het prachtige nummer waar hij op dat moment net een hitje mee had. Want hij speelde natuurlijk al mee met de Beatles tijdens het Roof Concert in 69. En zodoende kreeg hij ook een platencontract bij Apple. En dat label van de Beatles. En daar nam hij dus dit nummer op. That's the way God planned it. En hij deed het dus bij Bangladesh nog eens eventjes dunnetjes over. En later, in 2002, zou hij het nog een keer heel erg dunnetjes overdoen. In het herdenkingsconcert wat toen in de Royal Albert Hall in Londen werd gegeven. De Concert for George. En toen deed hij het ook nog een keer. Ja, zo is dat. En blijft een mooi nummer. Dit is Champagne, Rock and Roll Star.

0: duidelijke poging om een beetje lekker als Abba te klinken. En champagne. Ja, rustig. Champagne was dit. En nogmaals het nummer Rock'n'Roll Star. Ik ga eens even opzij kijken. Daar zit Angela, dat is heel gezellig.
1: Ja, ja. Ja.
0: En eens even kijken. Heb jij het nieuws al klaarstaan? Ja,
1: ja, ja, ja,
0: ja. Ja, nou prachtig. Het is 12:30. Dus dan gaan we daar maar weer beginnen. Ja.
2: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
1: Na maanden van ontwerpen, meedenken en voorbereiding zijn de eerste tegels van een nieuw kunstwerk in de onderdoorgang onder de Velse Traverse geplaatst. Het werk van kunstenares Rosa Evers moet de doorgang veranderen in een kleurrijke wandeling door de tijd. De tunnel voor fietsers en wandelaars werd dit voorjaar in elkaar gezet en in mei in een grote operatie onder de Velse Traverse geplaatst. Nu de tunnel staat, is het tijd om een kunstwerk daarop aan te brengen.

0: om vogelgriep gaat. De mysterieuze vogelziekte heeft al veel vogels het leven gekost bij Park Velzenbeek. En inmiddels loopt het aantal gevonden vogels ook nog op. Hoewel de verschijnselen kunnen wijzen op vogelgriep, is dat nog niet vastgesteld. Of het ook daadwerkelijk natuurlijke vogelgriep is, dat moet onderzoek nog uitwijzen. Inmiddels zijn er ook al andere dode vogels aangetroffen, waaronder zeevogels en kauwen. Bij werkzaamheden aan de Vondellaan in Beverwijk is gistermiddag een gasleiding geraakt. De brandweer kreeg rond een uur of drie de eerste melding van het incident. Tijdens de werkzaamheden ontstond een gaslek. Het uitstromende gas was duidelijk te horen. Uit voorzorg werd de weg afgezet en een tandartspraktijk in de directe omgeving ontruimd. De brandweer kwam ter plaatse om de situatie veilig te stellen. De beschadigde leiding zal moeten worden afgesloten en hersteld. Het is nog niet bekend hoe lang de weg afgesloten blijft. Nederland maakt zich op voor een bijzondere zonsverduistering. Komende woensdag, morgenavond dus, is de grootste zonsverduistering van deze eeuw in ons land te zien. Rond het maximum om ongeveer 11 minuten over 8... wordt ongeveer 88% van de zon door de maan bedekt. Overigens is er mogelijk in de nacht daaropvolgend ook nog een meteorenzwerm waar te nemen. Het is de grootste zonsverduistering sinds 1999 in Nederland. De gedeeltelijke zonsverduistering begint om ongeveer 7:15. Vanaf dat moment schuift de maan langzaam voor de zon langs. De zon staat dan laag boven de noordwestelijke horizon. Zoals gezegd, rond 7:55 wordt het maximum bereikt en blijft slechts een klein deel aan de bovenkant van de zon zichtbaar. Iets na 9 is de verduistering dan weer voorbij. Tot zover.
1: Je hoort het weerbericht in Eindeloos IJmond.
0: En het weerbericht is afkomstig van regioweer.wordpress.com. En samengesteld door Rico Schreuder. Vandaag schijnt de zon weer volop en is het droog. Er waait een zwak tot matige noordoostenwind en het wordt 24 graden. Morgen tot en met vrijdag is het droog, zonnig en warm tot zeer warm. Morgen is het ongeveer 29 graden. Donderdag en vrijdag wordt het echt heet met temperaturen rond de 33 graden. De wind wordt dan oostelijk en zuidelijk en is niet meer dan zwak. Op het strand kan het in de middag wel iets afkoelen door wind van zee. In het weekend draait de wind dan weer naar het noorden en stroomt minder warme lucht over het land. Zaterdag wordt het dan nog 27 graden en zondag daalt het alweer naar een aangename 25 graden. De zon schijnt nog steeds flink, maar de kans op een regen- of onweersbui neemt wel geleidelijk toe.
2: Heb jij vrijdag nog plaats in de koelkast of niet? Hoe ga ik daar zitten?
0: Ja, dat zou ik ook zeggen.
3: Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.
4: Birds flying high, you know how I feel.

0: Ja, er zijn heel veel versies van dit nummer, maar dit is toch wel de meest explosieve, de meest mooie, vind ik dan. We kennen natuurlijk een versie van Van Morrison, ongeveer in dezelfde stijl. Dan hebben we Alan Price, die heeft hem in een uptempo versie gemaakt. Het is eigenlijk een heel oud nummer al van voor de Tweede Wereldoorlog. Ik weet niet wie het origineel geschreven heeft, maar dat zoeken we nog wel eens even op. In ieder geval, dit was heel mooi, de 3-in-1 van Nina Simone.
1: Nina Simone, ja.
0: Ja.
1: Nina, ja. Simone, oftewel Judith Kathleen Wayman.
0: Ja.
1: Ja, geboren op 21 februari 1933 in Tryon, North Carolina. En ze overleed op 21 april 2003 in Carry-le-Rouet in Frankrijk.
0: Ja.
1: Leuk weetje is dat Nina Simone nog een korte tijd ook in Nederland gewoond heeft. Van 1988 tot 1992 verbleef ze het grootste deel van haar tijd, dus in die 4 jaar, in Nijmegen. Daar had ze een appartement naast het Belvoir Hotel. En later heeft ze ook nog een hele korte tijd in Amsterdam gewoond, voordat ze naar Frankrijk verhuisde.
0: Een grote vrouw, nou, tenminste was niet zo groot qua afmeting, maar het was wel een vrouw die met heel veel dingen bezig was. Behalve dat ze een begenadigd klassiek pianiste was, want dat was ze. Dat kon ze heel goed. En dat kun je in haar solo's met name gewoon nog wel eens horen.
1: Nou, dat had ze graag gewild. Hè?
0: Ja,
1: dat,
0: maar zo was
1: maar
0: het.
1: Ze werd haar, de toegang tot een conservatorium werd haar in de tijd werd ze afgewezen.
0: Ja.
1: En dat had alles te maken met haar huiskleur. We praten over een periode dat de rassendiscriminatie in Amerika nog echt hoogtijdagen vierde.
0: Ja, doet het nog, maar goed. Het heeft nou geen zo'n naam meer. Maar in ieder geval, zij kon het verschrikkelijk goed. En dat hoor je dus ook in haar solo's. Behoorlijk beheerste die klassieke muziek. Ze was ook natuurlijk activiste. Ze stond op de barricades voor rassengelijkheid en al dat soort dingen meer. Goed, het is 11 augustus, dames en heren. En over ongeveer een week of 3, als ik het goed heb, dan barst de Volendamse kermis weer los. En dan is het dorp weer 3 dagen van het padje. Maar ik wil zeggen, ik heb het 1 keer mogen meemaken. Nou, ik dacht, dat was 1 keer, maar nooit meer. Maar wat altijd wel leuk is dat bepaalde Volendamse artiesten dan altijd tegen die tijd toch met een soort kermisplaat komen. Hoewel dat niet eigenlijk echt hun genre is, maar ze doen het wel. En de 3J's doen daar gewoon lekker vrolijk aan mee. En die hebben dus een nieuwe kermisplaat gemaakt. En die heet Jij zit in mijn hoofd.

ik zei het al, tegen de tijd dat de kermis aanbreekt, dan komen die Volendammers weer los. En dat is met de 3J's ook zo. Ik kan me zo voorstellen dat dit nummer tijdens de Volendamse kermis begin september, geloof ik, als ik het goed heb. Eerste weekend, dacht ik. En dan gaat Volendam er lekker op los. Je zit in mijn hoofd. Nieuwe single dus van de 3J's. Dit is Amy Winehouse. Back to Black.

Ze is helaas niet meer onder ons, Amy Winehouse, maar het is wel, blijft wel mooie muziek in ieder geval. Back to Black. Ik heb weer een nieuwe ster ontdekt, of tenminste ontdekt, gevonden, laat ik het zo zeggen. Ik heb hem niet ontdekt hoor, maar ik heb hem wel gevonden. En dat is weer een, ja, zo'n heerlijke oude soulstem. De man heet Benny Rivers. En die heeft zo'n stem dat je denkt van, hè, ja, lekker. Zo'n echte oude bluesy soulstem. Het is een nieuwe plaat. Benny Rivers heeft de man dus, zei ik al. En het nummer heet Nobody Calls You When You're Down.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Eigentijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De grote brand op een bedrijventerrein in Lelystad is onder controle. De brandweer is nog wel even bezig met nablussen. Omwonenden kunnen daarom nog last hebben van stank en rook. De brand brak vanochtend uit bij een pallethandelaar. Omdat er sprake was van ontploffingsgevaar werden omliggende straten afgezet. En vanwege de dikke zwarte rookwolken werd een NL-alert verstuurd. In Syrië is oud-dictator Assad veroordeeld ter dood veroordeeld. Volgens de rechtbank staat vast dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat rebellen zijn regime omver hadden geworpen. Assad zou nu in Rusland zitten. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug. Zo blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Voor de NAVO-missie volgende maand in Groenland, waar Nederland aan meedoet, gaan er tientallen Nederlandse mariniers die kant op. Volgens defensieminister Jessel Gus heeft de oefening niks te maken met het claimen van Groenland door president Trump. De missie wordt gehouden omdat er meer activiteit is van China en Rusland in het Poolgebied. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Interviews, de regio-nieuws.

0: Ja, daar zijn we weer. Oh nee, ik moet niet als dik voor elkaar gaan kletsen. Dat lijkt me niet goed. Trouwens, we hebben vreselijk gelachen een paar keer afgelopen dagen. Zo'n leuke podcast gedraaid van die oude dik voor elkaar shows. Was toch wel ontzettend leuk om dat weer te horen. Maar goed, dat gaan wij niet doen. Wij gaan gewoon lekker weer een programma maken. En wij zijn met de tweede uur bezig van Eindeloos Eimond. Op Eimond 360 in onze fantastische mooie nieuwe studio. En het is er toch leuk hier, jongens. Als je naar buiten kijkt, ook mooie blauwe lucht. Daar word je helemaal vrolijk van, toch?
1: Ja.
0: Ja,
1: vind ik wel. Hier en daar een paar van die mooie witte Hollandse wolken.
0: Ja.
1: Prachtig.
0: En dan het verkeer voorbij zien krioelen en zo. Dan kan je eigenlijk precies goed zien hoe druk het eigenlijk is, hè?
1: Ja.
0: Lopen. Dat er allemaal langs vliegt zo op de parallelweg en op de A22 natuurlijk. Want die zien we hier ook.
1: Ja.
0: Ja, dat kunnen wij allemaal zien. Ja, leuk is dat. Kunnen wij allemaal zien. En wat wij ook kunnen zien, dat is dat wij terug in de tijd gaan en dat Angela weer uitgezocht heeft. Een van de grande ladies van het Nederlands cabaret. Dit is een hele grote, hè. Zij werd bekend, door heel veel rollen. Ze speelde samen met Johnny en Rijk, onder andere. Mm. De andere die fantastisch scène, dat die twee ruzie kregen. En dat Johnny daartussen zat, weet je dat nog? Geweldig was dat. Rijk de Gooi kreeg zogenaamd ruzie met zijn vrouw en Johnny zat daartussen. De bar in een kroeg of zo, mooi. En natuurlijk, van het schaap met de vijf poten kennen we er ook. En, nog van, maar ze heeft veel meer. Ze had ook natuurlijk grote carnavalshits. Gaan we niet doen, want wat heb je uitgezocht, Angela?
1: Welke ik uitgezocht heb van haar?
0: Ja, welke heb je uitgezocht? Ze weet het niet meer.
1: Jawel, de goede oude tijd heeft nooit bestaan.
0: Nee. Maar het is wel een heel mooi lied. Want dat kon ze ook, hè? Hele serieuze nummers zingen. En met een hele mooie stem, dat kon ze ook. We gaan er naar luisteren. Hier is niemand minder dan Adele Bloemendaal.
2: Je moet maar niet geloven wat de mensen je vertellen over een goede oude tijd. Die is voorbij gegaan, waarin het leven sudderde op petroliestellen en iedereen godvrezend was tevreden en voldaan. De tijd dat alle wangen net zo blonken als de stoepen van louter melk en honing en de zondags krentenmik. Je heeft misschien gegalden voor geselecteerde groepen,

Luisteren als de mensen zich beklagen over de tegenwoordige bedreiging van het gezin. Omdat er vrouwen zomaar om abortus durven vragen. Dat klinkt misschien integer, maar geloof er maar niet in. En laat de CDA-politici dan maar beweren dat het in vroeger tijd zo zedig toeging allemaal. Dat gold alleen voor hen die het zich konden permitteren en geld voldoende hadden voor een dubbele moraal. Maar vast niet voor die smalle bleke meisjes uit de jaren die zwanger werden van hun vader toen ze 13 waren.

Natuurlijk is het paradijs nog steeds behoorlijk ver. Tenminste als je niet bereid bent om je te beperken tot het plastic paradijs uit reclames van de ster. Want je bent stom als je je oude knollen laat verkopen in het geval dat jij jezelf citroenen had beloofd. Want je verandert niks.

0: Zo, ja. Nou, dat is wel even een verklaring.
1: Precies.
0: Een verklaring. Nou, ik ben het niet helemaal met eens. Maar, want zij zegt natuurlijk in dat opzicht wel, maar ik heb toch een goede oude tijd, hoor.
1: Jawel, er zijn ook wel leuke dingen gebeurd. Echt wel. Ja, en ik kwam er net achter. Het origineel van dit liedje is van Joe Dassin.
0: Ja.
1: De titel is me even ontschoten, maar het was een Frans liedje. En het is vertaald en in het Nederlands herschreven door Gerard Cox.
0: Zo, ja. Nou, die kon dat wel. Ja, dat is een goede tekstschrijver.
1: Ja hoor.
0: Oh, niet prima. Goed, oké. Nou, dat was Adele dus van een hele andere kant. Ze heeft natuurlijk nog meer van dit soort prachtige liedjes gedaan. Goeie Oude Geur hebben we bijvoorbeeld van.
1: Dat is ook, oh, die is ook helemaal geweldig.
0: En ja, die mag je niet draaien op de radio. Dat is een beetje rolbevestigend. Maar we hebben natuurlijk ook nog het vingerlied. Nou, als je die wil horen, moet je maar zoeken op YouTube.
1: Zoek maar even op de streaming media, want daar staat hij wel op.
0: Ja, en dat is een hilarisch nummer.
1: Ja.
0: Ik heb weer even een nieuwe en die is wat steviger, want ook stevige muziek mag af en toe best eens een keertje ertussendoor komen. Dit is een band die we wel vaker gedraaid hebben in dit programma, Greta Van Fleet. En dat is een rockband. En er is een nieuwe plaat vanuit. En ik zeg het erbij, het is vrij stevig. Maar dat mag best. Zometeen komt er weer wat moois. Of tenminste wat zachts. Maar nu, I Saw You Stand.

0: Greta Van Fleet.
1: Ja.
0: Je zou denken dat het Nederlandse band is.
1: Nee, echt niet. Ze komen uit Frankenmuth, Michigan. En ze relatief jong opgericht in 2012. En de band bestaat uit zanger Josh Kiska, gitarist Jake Kiska, bassist Sam Kiska en drummer Danny Wagner. En ze laten zich vooral inspireren door de muziek van Led Zeppelin.
0: Hmm. Ik hoorde nu toch duidelijk een zangeres, maar die, is, die wordt even niet...
1: Nee, dit is dus Josh Kiska.
0: Oh!
1: Met een, die heeft dus echt een countertenor.
0: Oh, ja, dat kan natuurlijk. Ik dacht van een zangeres.
1: Nee, het is een countertenor.
0: Countertenor. Oh, dat is... Dat, ja, dat, als u niet weet wat dat is, dames en heren... Nou, dan zal ik u even proberen uit te leggen.
1: Ja.
0: Countertenor is eigenlijk hetzelfde als een counteralt. Dat is namelijk het tegengestelde van wat ze zijn. Een countertenor wil zeggen dat het een man... met het bereik van een alt. Met de stem van een alt.
1: Ja.
0: En dat heet dus een countertenor. En zo heb je dus ook een counteralt bijvoorbeeld. En dat is dan een vrouw, zoals bijvoorbeeld Astrid Nijg is er eentje van. Ja. En je had Joe Stafford in de tijd, had je geloof ik wel. Of, nee, Sarah Leander.
1: Ja.
0: Dat was ook zo'n, of, dat was ook zo'n hele zware vrouwenstem. Dat is dan weer een counteralt. Dus het tegenovergestelde van wat ze eigenlijk zouden moeten zijn. Laat ik het zo zeggen.
1: Ja. Zo. Dus vandaar dat jouw eerste gedachte was, hey, zangeres. Ja. Nee. Ze is echt wel zo'n zanger, hoor.
0: Zanger. Goed, oké. Okay. Greta Van Fleet en het nummer, dat was getiteld I Saw You Stand.
2: Het liedje van The Sidekick.

0: Ja, liedje van de Sidekick. Vertel.
1: Ja, Otis.
0: Ja.
1: Ik denk, vind ik persoonlijk de beste soulzanger ever. Ja.
0: Zo. Zo.
1: Ja.
0: Ja. Nou, ik ben het met je eens.
1: Ja, beter is het niet. Ik hoorde trouwens op de achtergrond een zangeres. Toen dacht ik, had ik even dit idee van, hey, is dit Aretha?
0: Nee, dat zijn echt van die ja, die dames die had je overal. Van die koortjes, maar dat waren gewoon, ja, je zou bijna kunnen zeggen anonieme dames die niet op de plaat hoes vermeld
1: werden.
0: Maar nee, dat was Aretha niet.
1: Maar de doorgang, daar gaan ze toch best wel hele goede zangen.
0: Ja, dan dacht je van de Sweet Inspirations bijvoorbeeld, die altijd achter Aretha zaten. Ook zo'n fantastisch stel. Ik ga nog eventjes, voordat wij zo meteen naar het nieuws gaan, dames en heren, heb ik nog weer iets aparts, iets nieuws. En dat is wel heel erg mooi. Moet even kijken. Ja, hier staat het. We gaan naar Brian May. U kent hem waarschijnlijk nog. Man die bekend was van Queen, hè? Toch?
1: Ja.
0: Die toch in Queen?
1: Ja, duh.
0: Ja?
1: Jongen, ja.
0: Gitarist van Queen, dames en heren. En die heeft een nieuwe plaat. En dat is heel mooi. Ik heb het gisteren even gehoord. En het is zeer de moeite waard. The Legend of Eternia, zo heet het nummer. En dit is dus Brian May.

0: Brian May met Daniel Pemberton, zo heet de man. En dan ook nog The Darkness. En het stuk heet The Legend of Eternia. En dat komt dan weer uit een album dat heet The Masters of the Universe. Toch?
1: Ja. Ja,
0: klopt allemaal. Ja. Prachtige muziek. Je moet ervan houden. Het is natuurlijk vrij stevig, dat geef ik toe. Maar het is wel heerlijk om dit te horen. Fantastisch. Masters of the Universe dus van Brian May. Er staat hier nu iets in mijn telefoon te spelen.
1: En Daniel Pemberton.
0: Ja, Daniel Pemberton. Ja, wacht even. Houd door je mond, man.

0: lekker hoor. ZZ Top. LaGrange.
1: Ja.
0: Ja, dat is nog een beetje stevig. Ik beloof u, na het nieuws gaan we weer even op wat rustigs. Want voor de mensen die denken, Jans is hier allemaal.
1: En dan komt deze keer een kind niet door mij.
0: Nee, het komt niet eens door jou. Nee, het is jouw schuld. Maar goed.
1: Nee.
0: Maar ik vond dat Brian May wel erg indrukwekkend hoor.
1: Ja, erg mooi.
0: Jongen, vond ik dat mooi. Goed, we gaan naar het nieuws.
2: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
1: Na maanden van ontwerpen, meedenken en voorbereiding zijn de eerste tegels van een nieuw kunstwerk in de onderdoorgang onder de Velzen Traverse geplaatst. Het werk van kunstenares Rosa Everts moet de doorgang veranderen in een kleurrijke wandeling door de tijd. De tunnel voor fietsers en wandelaars werd dit voorjaar in elkaar gezet en in mei in een grote operatie onder de Velzen Traverse geplaatst. Nu de tunnel staat, is het tijd om een kunstwerk daarop aan te brengen. Het ontwerp werd gekozen na een uitgebreid participatietraject met bewoners en omwonenden. Volgens Henk van der Bos, voorzitter van de kunstcommissie Velzen, bleek daaruit dat inwoners graag een kleurrijk en herkenbaar kunstwerk wilden waarin de geschiedenis en de kenmerken van de omgeving terugkomen. De dierenambulance Velzen heeft de afgelopen tijd opvallend veel zieke en dode vogels aangetroffen bij Park Velzenbeek in Velzen-Zuid. Het gaat voornamelijk om wilde eenden.

0: die in korte tijd ernstig verzwakken en overlijden. De dierenambulance heeft inmiddels al 40 vogels moeten ruimen. Er wordt onderzocht of het om vogelgriep gaat. De mysterieuze vogelziekte heeft al veel vogels het leven gekost bij park Velsenbeek. Inmiddels loopt het aantal gevonden vogels nog steeds op. Hoewel de verschijnselen kunnen wijzen op vogelgriep, is dat nog niet vastgesteld. Of het daar ook daadwerkelijk om gaat, moeten onderzoeken nog uitwijzen. Inmiddels zijn er ook al andere dode vogels aangetroffen, waaronder zeevogels en kauwen. Oppassen dus. Bij werkzaamheden aan de Vondellaan in Beverwijk is gistermiddag een gasleiding geraakt. De brandweer kreeg rond een uur of drie de eerste melding van het incident. Tijdens werkzaamheden ontstond er een gaslek en het uitstromende gas was dan ook duidelijk te horen. Uit voorzorg werd de weg afgezet en een tandartsenpraktijk in de directe omgeving ontruimd. De brandweer kwam ter plaatse om de situatie veilig te stellen. De beschadigde leiding zal moeten worden afgesloten en hersteld. Het is nog niet bekend hoe lang de weg afgesloten blijft. Nederland maakt zich op voor een bijzondere zonsverduistering. Morgenavond is de grootste zonsverduistering van deze eeuw in ons land te zien. Rond het maximum van de zonsverduistering, en dat is om 11 minuten over 8, wordt ongeveer 88% van de zon door de maan bedekt. Overigens is er mogelijk in de nacht daarop ook nog een meteorenzwerm te zien. En dat is de Pleiadezwerm. Het is de grootste zonsverduistering sinds 1999 in Nederland. Het begin van deze zonsverduistering is rond de klok van 7:15. En vanaf dat moment schuift de maan langzaam voor de zon. De zon staat dan laag boven de noordwestelijke horizon. Rond 11 minuten over 8 wordt het maximum bereikt en is er nog slechts een heel klein streepje zon zichtbaar. Omstreeks 9 uur is de zonsverduistering dan helemaal voorbij. Tot zover.
1: Je hoort het weerbericht in Eindeloos Eimond.
0: En het weerbericht wordt u aangeboden door regioweer.wordpress.com. Samengesteld door Rico Schreuder. Vandaag schijnt de zon weer volop en is het droog. Er waait een zwak tot matige noordoostenwind en het wordt een 24 graden. Morgen tot en met vrijdag is het droog, zonnig en warm tot zeer warm. Morgen wordt het ongeveer 29 graden. Donderdag en vrijdag wordt het weer zweten met een graad of 33 op de thermometer. De wind wordt dan oostelijk en daarna zuidelijk en is niet meer dan zwak. Aan het strand kan het in de middag iets afkoelen doordat de wind naar zee draait. In het weekend draait de wind naar het noorden en stroomt er weer wat minder warme lucht over het land. Zaterdag wordt het dan nog 27 graden en zondag is het dan alweer 25 graden. De zon schijnt dan nog steeds flink, maar de kans op een regen- of onweersbui neemt dan ook geleidelijk toe.
2: Onguur of zomers, nat of droog, dit was het weerbericht.

0: meesterwerk van Freddie Mercury. Prachtig pianospel. Ik weet het. Uren op zitten oefenen om het zo te krijgen. Prachtig mooi stuk. Love of My Life van Queen. Natuurlijk van Queen. Wie anders?
1: Uiteraard.
0: In tegenstelling tot het vorige nummer, wat is Love of My Life, zegt de volgende nummer Get Out of My Life. Get Out My Life. Dus is de titel van het volgende nummer. Ja.
1: Ah.
0: Een beetje tegenstrijdig allemaal. Goed. Get Out My Life. En dat is van Alain Toussaint.
2: Dead.

Nou, dat is duidelijk voor die dame. Als je maar even weer wil wezen. Ja, even de pleitrik maken, zoals dat dan heet. Alain Toussaint heette deze man. En leuke live-opname met hem alleen achter zijn Pinano. En dat is altijd heel gezellig. En omdat ze dus weg is, voelt hij zich vrij. Dat zei hij ook. I feel free. Met een crampie erbij.

0: Ja, een band die eigenlijk helemaal niet zo lang bestaan, hè? 2 jaar maar. Want ze begonnen in 66 nadat Clapton, Jack Bruce en Ginger Baker elkaar vonden, zou ik maar zeggen. En Clapton bij John Mayall wegging. En die vonden elkaar en die begonnen een soort superband en die heette Cream. Maar ze waren niet de beste vrienden. En er waren aardig wat, zoals ze dat in ons Engels zo mooi noemen, er waren aardig wat tensions. En het heeft dus ook maar 2 jaar bestaan. Maar in die korte twee jaar tijd, hebben ze wel aardig wat muziek, aardig wat prachtige muziek naar ons toe laten komen.
1: Dat ja, wel weer en een aantal legendarische nummers.
0: Ja, precies. Denk aan White Room, denk aan Sunshine of Your Love. Dit ook natuurlijk. En Crossroads en nog veel meer van al dat prachtigs. Goed, ik heb nog een Alain voor u. Ik had net Alain Toussaint. En nu hebben we mijn eigen vriendje Alain Clark. En die zegt, toen die mannen zeiden van we zijn vrij, toen zei nou dat gaat niet werken hoor. Oftewel, it ain't gonna work.

0: het is zomaar weer afgelopen. Zeg dat dan even, man, dat die plant afgelopen is. Goed, oké. Okay, Alain Clark, zoon van...
1: Wie is het nou, dat is, hè? Jij of ik?
0: Nee, ik had het tegen hem. Ik had het tegen hem, dat hij even moest zijn schrijven, dat afgelopen was. Ja, oké, okay, nou, dat is onzin, meneer Jans, want dat kun je gewoon zien op je computer, dat het afgelopen is. Ja, gewoon niet op te letten. Potverdorie. Goed, Alain Clark dus. En this ain't gonna work. Nou, dat is dan weer fijn dat we dat dan ook weer weten. Ik heb nog een hele mooie van u. En dit nummer ook. Van dit nummer zijn ook diverse prachtige versies. Beschikbaar onder andere van Beth Hart. Maar ik ga toch nog een keertje lekker het origineel draaien. Althans, het is niet het origineel, maar de hitversie, zou ik maar zeggen. En die kwam uit de jaren 60. Met Christine McVie als vocaliste en de band Chicken Shack. I'd rather go blind. Nou, liever niet, sir.

Ja, fantastische plaat van Chicken Shack. Hou nog hier op, ja. Chicken Shack. En dat was, ja, uiteraard een goed blend. Blind. Ik heb er nog één. Yeah. Beetje geest van hem, het middeltje tot besluit. Mag wel even. Yeah. Bellen.

0: dat is een lekker middeltje. Schrijf. Ik weet niet precies wat er zit. Nou, maar in ieder geval. Ben Apple Guess. Het zal iets geestverruimend zijn.
1: Helemaal niet.
0: Oh, niet?
1: Niets met mij.
0: Oh, sorry. Nou, dan heb ik het weer helemaal verkeerd.
1: Ja, dat werd toen wel gezegd, maar dat gaat het helemaal niet over.
0: Oh,
1: een bennenappel is een verzonnen vrucht.
0: Oh.
1: Een kruising tussen een banaan en een appel.
0: Oh.
1: En die bestaat eigenlijk helemaal niet. Het is alleen in een Amerikaanse fictie ooit geschreven. En dat komt uit de jeugdserie Zoe 101 van Nickelodeon.
0: Oh.
1: Daar staat hij dus in. En Ben Apple Gas, ja. Het gaat over, ja.
0: Gas eruit.
1: Een zoetruikend gas.
0: Oké.
1: Okay. Schijnt gezond te zijn.
0: Oké. Okay. Nou ja, ik reken het goed. Ik reken het goed. We gaan er razendsnel uit, dames en heren. Want het is bijna tijd en de klok is onverbiddelijk. Dus ik ga u danken voor het luisteren. Ik ga u vertellen dat morgen weer een eindeloze Eimond met onze grote vriend Pim.
1: Ja.
0: Frank is nog steeds op vakantie. Donderdag ook Pim. En vrijdag ben ik er weer samen met Angela. Mm-hmm. Nou zeggen, maak er een mooie dag van. En tot vrijdag.
1: Tot vrijdag.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar het bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pellethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad heeft een grote brand gewoed. Er kwamen dikke zwarte rookwolken bij vrij, waardoor een NL-alert werd verstuurd. Ook zijn omliggende straten afgezet vanwege ontploffingsgevaar. Inmiddels is de brand onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug. Blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor televisiecamera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt in een cateringwagen vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en finishte ze als eerste. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter hoorde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Bij Park Velzerbeek in Velzen-Zuid zijn al 40 zieke en dode vogels gevonden. Vooral wilde eenden, die snel verzwakken en sterven. Onderzoek, onder meer door Wageningen University and Research, moet uitwijzen of het om vogelgriep gaat. Mensen wordt afgeraden zieke vogels aan te raken. Maandagmiddag rond 3 uur is bij werkzaamheden aan de Vondellaan in Beverwijk een gasleiding geraakt. De weg werd afgezet en een nabijgelegen tandartspraktijk ontruimd. De brandweer stelde de situatie veilig en sluit de leiding af voor herstel. Ajax, AZ en Telstar wonnen hun openingswedstrijd in de Eredivisie. Analisten Barry van Galen en René Panhuis verwachten dat Ajax een derde plek kan halen. AZ moet beter spelen, vooral fysiek fit blijven. Toptalent Kees Smit moet in Alkmaar blijven. Telstar vecht dapper tegen degradatie. In de onderdoorgang onder de Velse Traverse zijn de eerste tegels van een kunstwerk van Rosa Everts geplaatst. Het kleurrijke ontwerp, geïnspireerd op natuur en historie, moet de tunnel veiliger en aantrekkelijker maken. De onthulling is op 30 september. Inwoners kunnen tot 21 augustus een naam voor de tunnel voorstellen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend lokale tijd werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De schade is groot. Colombia zegt dat er geen internationale hulp nodig is. 14 mensen zijn omgekomen toen ze illegaal in een mijn in Zuid-Afrika aan het werk waren. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens Zuid-Afrikaanse media was er een rotslawine en zijn de wanden van de mijn ingestort, terwijl de mijnwerkers ondergronds bezig waren. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug, blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht, en nu wordt dat 850 miljoen. Dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. De minister van Landbouw zei op een persconferentie dat de vogelgriep die sinds kort in het land is onder wilde vogels niet te stoppen is. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering loopt 1 op de 5 Australische vogel- en ook zoogdiersoorten een hoog tot extreem hoog risico te verdwijnen door de vogelgriep. Zo wordt gevreesd dat onder meer de houtman albatros en de keizersaalscholver in delen van Australië uitsterven. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook overwegend zonnig en iets warmer bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06-511-78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Bij Park Velzerbeek in Velzen-Zuid zijn al 40 zieke en dode vogels gevonden. Vooral wilde eenden, die snel verzwakken en sterven. Onderzoek, onder meer door Wageningen University and Research, moet uitwijzen of het om vogelgriep gaat. Mensen wordt afgeraden zieke vogels aan te raken. Maandagmiddag rond 3 uur is bij werkzaamheden aan de Vondellaan in Beverwijk een gasleiding geraakt. De weg werd afgezet en een nabijgelegen tandartspraktijk ontruimd. De brandweer stelde de situatie veilig en sluit de leiding af voor herstel. De gemeente Beverwijk werkt sinds 10 augustus aan de Alkmaarse weg, met werkzaamheden die tot 9 oktober duren. Kabels en leidingen worden vervangen en delen van de weg zijn afgesloten. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en extra reistijd. Het werk verloopt in 5 fases. Ajax, AZ en Telstar wonnen hun openingswedstrijd in de Eredivisie. Analisten Barry van Galen en René Panhuis verwachten dat Ajax een 3e plek kan halen. AZ moet beter spelen, vooral fysiek fit blijven. Toptalent Kees Smit moet in Alkmaar blijven. Telstar vecht dapper tegen degradatie. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: Zandvoort. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. Politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam van de dienst Speciale Interventies, waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. Ze gingen er met z'n drieën vandoor en ontkwamen aan de politie. In de auto zaten explosieven. De man die vanmorgen werd aangehouden zou 1 van de 3 zijn. De andere 2 worden nog gezocht. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De materiële schade is groot. Vanochtend meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken dat er, voor zover bekend, geen Nederlanders zijn getroffen door de aardbeving. In een mijn in Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en ze kwam als eerste over de finish. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter horde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Bij Park Velzerbeek in Velzen-Zuid zijn al 40 zieke en dode vogels gevonden. Vooral wilde eenden, die snel verzwakken en sterven. Onderzoek, onder meer door Wageningen University and Research, moet uitwijzen of het om vogelgriep gaat. Mensen wordt afgeraden zieke vogels aan te raken. Maandagmiddag rond 3 uur is bij werkzaamheden aan de Vondellaan in Beverwijk een gasleiding geraakt. De weg werd afgezet en een nabijgelegen tandartspraktijk ontruimd. De brandweer stelde de situatie veilig en sluit de leiding af voor herstel. De gemeente Beverwijk werkt sinds 10 augustus aan de Alkmaarseweg, met werkzaamheden die tot 9 oktober duren. Kabels en leidingen worden vervangen en delen van de weg zijn afgesloten. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en extra reistijd. Het werk verloopt in 5 fases. Ajax, AZ en Telstar wonnen hun openingswedstrijd in de Eredivisie. Analisten Barry van Galen en René Panhuis verwachten dat Ajax een 3e plek kan halen. AZ moet beter spelen, vooral fysiek fit blijven. Toptalent Kees Smit moet in Alkmaar blijven. Telstar vecht dapper tegen degradatie. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Rusland heeft afgelopen nacht Noord-Koreaanse ballistische raketten gebruikt bij de aanval op Zaporizhia, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Bij de aanvallen vielen zeker 6 doden. Gisteren zei Zelensky al dat Noord-Korea 50.000 militairen stuurt om Rusland te helpen. Volgens Zelensky wordt Noord-Korea dankzij deze militaire ervaring ook gevaarlijker voor zijn buurlanden in Oost-Azië. András Baka wordt de nieuwe president van Hongarije. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. In die rol was hij kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Uiteindelijk werd Baka door de regering Orbán uit het Hoge Rechtshof gezet. Als president volgt hij nu de Orbán-gezinde Suljok op, die na de verkiezingsoverwinning van de huidige premier Magyar uit zijn ambt werd gezet. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook het bakfietsmerk Baboe onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. Volgens de regering is het virus, dat sinds kort in het land is, onder wilde vogels niet te stoppen. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering dreigt 1 op de 5 Australische vogel- en zoogdiersoorten te verdwijnen door de vogelgriep. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Donderdag en vrijdag wordt het tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
5: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
6: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Bij Park Velzerbeek in Velzen-Zuid zijn al 40 zieke en dode vogels gevonden. Vooral wilde eenden, die snel verzwakken en sterven. Onderzoek, onder meer door Wageningen University and Research, moet uitwijzen of het om vogelgriep gaat. Mensen wordt afgeraden zieke vogels aan te raken. Maandagmiddag rond 3 uur is bij werkzaamheden aan de Vondellaan in Beverwijk een gasleiding geraakt. De weg werd afgezet en een nabijgelegen tandartspraktijk ontruimd. De brandweer stelde de situatie veilig en sluit de leiding af voor herstel. De gemeente Beverwijk werkt sinds 10 augustus aan de vernieuwing van de Alkmaarseweg, met afsluitingen en omleidingen tot 9 oktober. Kabels en leidingen worden vervangen in 5 fases, waarbij delen van de weg tijdelijk volledig afgesloten zijn voor verkeer en voetgangers. Ajax, AZ en Telstar wonnen hun openingswedstrijd in de Eredivisie. Analisten Barry van Galen en René Panhuis verwachten dat Ajax een derde plek kan halen. AZ moet beter spelen, vooral fysiek fit blijven. Toptalent Kees Smit moet in Alkmaar blijven. Telstar vecht dapper tegen degradatie. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen in Friesland. Tientallen demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden, met 28 mensen die op weg waren naar een sporthal om daar te overnachten. In Surhuisterveen worden tijdelijk asielzoekers opgevangen omdat de slaapplek in Nieuwe Pekela tijdelijk dicht is. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. De politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. De drie inzittenden gingen er vandoor. De man die is aangehouden zou één van hen zijn. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook bakfietsmerk Baboe onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. In Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal in een mijn aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Het Hongaarse parlement heeft András Baká gekozen als nieuwe president. Als hoge rechter werd Baká nog ontslagen door de vorige premier Orbán, omdat hij kritiek had op de afbraak van de rechtsstaat door Orbán. Nu heeft het parlement hem gekozen als opvolger van de Orbán-gezinde president Sulcuk. Het weer. Vanavond en vannacht verdwijnt de bewolking. Minima tussen 8 en 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien.
4: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

worden vaak gesampled, gecoverd enzovoort. Maar dit zijn ze echt. Hall & Oates uit begin jaren 80. En Out of Touch. Iets eerder uit dezelfde periode is de Nederlandstalige. En we hebben in Nederland iets met Friese weermannen. Maar begin jaren 80 hadden we de late great Pelleboer. En we hadden ook een artiest die die stemmetjes kon nadoen. Dat is niet zo ongewoon, maar deze kon het wel heel erg goed. En heeft er nog een hit mee gehad ook. Robert Paul, het kan vriezen, het kan dooien.

valt mijn voorspelling toch nog in het water. Nou, dan moet ik toch eens even met moeder de vrouw over spreken. Het is hier altijd hetzelfde liedje. Maar ik geloof...

Een leuk ritje uit de tweede helft van de jaren 80 van New Shoes. En dat heette I Can't Wait. Soms heeft een artiest tegenslag. André van Duin had een soortje koeien die door zijn tuin, zijn enorme tuin, liep te banjeren. En maakte daar een enorme hit mee. Nee, die ga ik niet draaien. En George Michael die werd opgepakt terwijl hij buiten aan het spelen was. En heeft hij een enorme hit meegescoord met een parodie erop met agenten in de

0: Nou, ik hoop in ieder geval dat je genoten hebt. We gingen even way back naar de 70s met Harold Melvin en de Blue Notes. En dat heette natuurlijk Satisfaction Guaranteed. En wat hebben we hier? Nou, het is net alsof we teruggaan naar 1980. Maar het is uit 2013. Daft Punk heeft een team gemaakt met Pharrell Williams en Nile Rodgers. En ach, daar kwam toch zo'n lekker nummer uit. Get lucky. Oh, ik ben ook lucky, want ik mag aan de koffie.
1: Like the legend of the Phoenix.
0: Want het uur is alweer op.

0: Eimond 360.
1: Welkom in de platenkast. Tot er nog toegevuld met de vrienden van Amstel.

Hoi, welkom in mijn platenkastje. De kenner zal een van de zangeressen van ABBA herkend hebben. Solo met haar grote hit The Heat Is On. Nou, zet maar aan hoor, lekker. Dus, hey, wat is dat? Hoor, dit is de telefoon. Dit moet wel heel oud zijn. Jawel, Trinity.

Dat was uit Zero's. Klinkt dat toch raar? De jaren nul? Ja, dat klinkt ik ook niet. Nou ja, we moeten wat. Mojo en Lady. En wie hebben we hier? Een paar oude knarren uit de 60's, waar er steeds minder van overblijven. De Beatles. A Hard Day's Night.

0: wat was het ook een prachtige wijf in ethisch. Ik weet niet hoe ze er nu uitziet. Tracy Ullman is actrice slash zangeres en ook een beetje een komiek. En Frits Pitt was destijds helemaal weg van haar. Die heeft er in Nederland een ster gemaakt door Breakaway helemaal grijs te draaien. En een van de hits daarna was Sunglasses. Dan nu iemand die zijn lauweren wel verdiend heeft. De helft van Simon & Garfunkel. Dat is een beetje oneerbiedig eigenlijk, want Paul Simon heeft een enorme carrière in Zuppie. Dit is er één van. En die heet 50 Ways.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers om geldautomaten open te maken. Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Het gereedschap achter slot en grendel bewaren kan niet, omdat de brandweer snel moet kunnen uitrukken. Wel worden er vaker beveiligingscamera's opgehangen. Tientallen demonstranten hebben gisteravond in het Friese Surhuisterveen geprobeerd om een bus met asielzoekers tegen te houden. 28 mensen waren op weg naar een sporthal om daar te overnachten toen actievoerders de straat blokkeerden. De ME heeft vervolgens ingegrepen. Het was de derde avond dat asielzoekers vanuit Ter Apel in Groningen naar Surhuisterveen werden gebracht, omdat de noodnachtopvang in Nieuwe Pekela tijdelijk gesloten is. Fietsenproducent Axel, dat achter de merken Batavus, Sparta en Babou zit, is failliet. Het Heerenveense bedrijf kwam na de coronacrisis in de problemen toen de vraag naar fietsen terugviel. Economieverslaggever Roland Muller.
4: En bij Axel kwam daar nog in het bijzonder bovenop dat er incidenten werden gemeld met bakfietsen van dat merk Babou, die door elkaar zakten, die door midden braken. Nou, dat leidde tot een hele grote, superdure terugroepactie. Dus in plaats van groeien moest er opeens rigoureus worden ingegrepen.
3: De curatoren zeggen een doorstart te onderzoeken. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90/100ste naar de eerste plaats. Het is haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Milou van Wijk werd tweede in Parijs. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
6: Lubbers wonen en slapen.
5: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
7: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: avond.
1: Yes, yes, yes, yes. Red light spells danger. Maar hier brandt het lichtje ook voor het eerst, maar geen gevaar is in.
0: Nee, ik zie een kleine spanning wel op je gezicht. Klopt dat?
1: Nou ja, het openen ging goed, dus het begin is er.
0: Ja, het begin is er. We hebben natuurlijk al twee keer een show gemaakt, maar dan als opname. Dus ik heb er al een beetje feeling bij, maar het is toch spannend als je dan voor de eerste keer live gaat, hè?
1: Ja, wat je zegt, we hebben elkaar al een paar keer aangehoord via de microfoon.
0: Ja.
1: Maar wie zijn wij, Sim? Wat komen we doen?
0: Ja, wij zijn dus Cindy en Jeremy. Wij komen allebei uit Heemskerk. Ik ben er niet geboren, jij wel. Ik ben import. Dus we gaan ook allerlei leuke importfeitjes, weetjes gaan we vertellen. Eigenlijk vanuit jou komen die. Zodat je mij ook wat bijleert over deze gemeente waar ik nu met heel veel plezier woon. We gaan actuele dingen gaan we bespreken. En natuurlijk vooral onze favoriete muziek gaan we draaien hier.
1: Ja, en over favoriet gesproken. Je hoort wel een beetje op de achtergrond.
0: Ja.
1: Je hoorde hem.
0: Je hoorde hem op de achtergrond. Je hoorde hem op de achtergrond. En je gaat hem zo horen. Ons favoriete nummertje.
1: Hij werkt niet helemaal mee.

0: En dat was Total Eclipse of the Heart van Bonnie Tyler. Volgens mij heb jij een verhaaltje bedacht bij dit nummer. En een actueel verhaaltje ook nog wel.
1: Ja, klopt. Dit nummer wordt heel populair rond deze dag. Want morgen staat er wat te gebeuren.
0: Oh ja, wordt die veel geluisterd dan ook?
1: Zeker weten, ja. Voor mij gaan de streams op zoals Spotify als YouTube, die schieten omhoog.
0: Nice.
1: Een beetje de creatieve armoede van een beginnend radio-dj. Die ja. staat mogelijk wat te gebeuren.
0: Ja, je moet toch wel bedenken, ja.
1: Wacht er even een nummertje.
0: Nou, vertel.
1: Hey, een zonsverduistering. Of een, ja, in Nederland een gedeeltelijke zonsverduistering gaat gebeuren.
0: Oké. Okay.
1: En ja, dat gebeurt als de maan precies voor de zon schuift. Dat gebeurt niet heel vaak. En
0: hoe dan, vaak gebeurt dat dan?
1: Je moet niet gelijk moeilijke vragen stellen. Ja.
0: We willen nu antwoorden.
1: Nee, wat ik wel kan vertellen is morgen op 12 augustus... voor mij tussen 7 en 9 gaat het gebeuren. Als je hem echt helemaal wil zien... dan moet je naar Groenland, IJsland of Spanje. Want daar is hij helemaal verduisterd. Okay. Maar in Nederland neemt de maan alleen een flinke hap uit de zon. Mm. En de maan draait rondjes om de aarde. En de aarde en de maan draaien samen weer rondjes om de zon. Dus vandaar dat het niet vaak gebeurt. Dus het is een soort van... Uniek.
0: Uniek,
1: ja.
0: Nou, toch ook nog uniek dat we deze radioshow vandaag beginnen. En dan ook morgen nog een zonsverduistering. Wie hebt het?
1: Ja, toch. Als je morgen zin hebt, dan kun je wachten tot 2 augustus 2027.
0: Dan is hij weer.
1: Dan is hij er weer.
0: Oh.
1: Heb je dat eens meegemaakt?
0: Nee.
1: Nee?
0: Nou, niet bewust. Misschien ooit een keer dronken avond of zo. Maar,
1: Je denkt, hey, wat ziet die maan er raar uit?
0: Ja. Nee, en jij?
1: Wel een paar keer meegemaakt. Ik kreeg zo'n brilletje en dan was je klein boldarig. Dan breek je toch stiekem af. Dat wordt afgeraden. Voor mij waren die beelden ook uitverkocht.
0: Ah.
1: Er wordt vanochtend op de andere radio van dat het heel snel ging.
0: Oké. Okay.
1: Maar ja, ze zeggen, na regen komt zonneschijn. Maar na een verduistering...
0: Dan komt?
1: Dan komt de zon.
0: Oh, mooi. En hou jij een beetje van de zon, Jeremy?
1: Ik ben een aardig zonneliefhebber.
0: Ja, dat dacht ik al. Volgens mij de Beatles ook met Here Comes the Sun.
1: Ik ken nog wat mensen die van houden.

0: Ja, dat was Matthew Weldon met Break My Stride. En Sin, het is best wel een vrolijk nummer, toch? Het klinkt vrolijk.
1: Wat, dit bedje bedoel je?
0: Dit bedje ook inderdaad. Het nummer wat we net luisteren.
1: Ja?
0: Ja. Hij is dus gemaakt uit frustratie.
1: Het nummer?
0: Ja, in de jaren 80. Het wilde niet lukken met zijn platenlabel. Zij dacht, I'm gonna break my stride. Ik ga het lekker zelf doen.
1: Ja, mooi.
0: Ja, binnen 30 minuten maakte hij hem en het werd toch een hit.
1: 30 minuten?
0: Zeker weten, ja.
1: Oh mijn god, dat is wel echt heel snel, ja.
0: Zeker, ja. Ik ken eigenlijk, het is het enige nummer wat ik van Matthew Weldon ken. Daarna ging hij nummertjes schrijven voor onder andere Christina Aguilera, Larry Clarkson, Miley Cyrus. Ook voor Disney, voor Mulan. Misschien ken je hem daar ook van.
1: Oh, ja, inderdaad, nu je het zegt. Hij heeft wel echt een bekende stem, ja.
0: Is dat zo?
1: Ja, nou, maar...
0: Is het ook een beetje een hype wat jullie jeugd af en toe eens heeft? Dat ik ken hem van TikTok. Maar wat fijn dat zijn...
1: Jullie jeugd. Het is toch vreselijk. Jeremy, we gaan over naar iets veel leukers. De vraag van de week, en dat luidt als volgt. Van welke dingen word jij in het dagelijks leven nou echt gelukkig?
0: Ja, dat is eigenlijk best wel leuk. Ik hoor eigenlijk van... de kleine dingen het leven ook gelukkig. Dat heb jij net wel eens meegemaakt. Als ik in de auto zit, ik geef iemand voorrang.
1: Ja.
0: Steek dan even een vingertje op.
1: Ja.
0: Ik kan er heel blij van worden. Of als ik alleen op de fiets zit en iemand fietst mij tegemoet. En die is dan in zijn eentje aan het lachen.
1: Ja.
0: Geen telefoon of niet, geen muziek. Die is dan gewoon aan het lachen.
1: Ja.
0: Dan krijg ik echt heel veel energie verbruikt.
1: Ja, dat snap ik wel. Ja. Ja.
0: En jij?
1: Ja, ik geniet er meer van als ik zelf geniet. Nee hoor.
0: En wanneer geniet Sin het meest?
1: Nou, ik denk wel als het zonnetje schijnt met een glas met een alcoholisch versnapering in mijn hand. Nee ja, ik denk ik word wel echt gelukkig als ik in de zon zit. Dat vind ik echt heerlijk. Ja,
0: ik zie nu een klein zonnestraaltje in de studio komen op je gezicht. Kan je zeggen dat je gelukkig bent?
1: Tuurlijk ben ik gelukkig. Ik zit hier met jou en met Hans. Wat wil ik nog meer?
0: Inderdaad, ja. Nou, misschien een lekker nummer van Dolly Parton en Kenny Rogers.
1: Ja, dat is altijd goed.
0: Ja, let's go.
1: Een van onze favorietjes, hè?

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar, aldus Rijkswaterstaat. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers. Deze brandweercommandant zegt dat de inbraken een onveilig gevoel veroorzaken.
3: De collega's die het meemaken op kazernes waar ze 's nachts verblijven, die vinden dat ook heel vreselijk. Het idee dat er iemand in jouw gebouw aanwezig is, dat leidt ook wel tot angst en ook heel veel woede en frustratie.
2: Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Hongarije heeft een nieuwe president, András Baka. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. Hij was kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. De oppositie in de Amsterdamse gemeenteraad wil een spoeddebat over de kosten van een nieuwe brug over het IJ. De verantwoordelijk wethouder hield informatie achter over enorme kostenoverschrijdingen. AT5-verslaggever Nicolai Brannan heeft de cijfers.
4: Ja, er was dus in de boeken 325 miljoen euro gereserveerd voor de verkiezingen. Toen was wel al bekend, nou, dit infrastructuurproject gaat ook daar ruim overheen. Maar dat dit naar misschien wel 850 miljoen gaat, dus een stijging van ruim 2,5 keer, ja, daar schrok echt iedereen van toen dat naar buiten kwam.
2: Wethouder Van der Horst, ook lijsttrekker van D66, wist dit al voor de verkiezingen, maar wilde het slechte nieuws toen niet bekendmaken. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
3: Eimond 360.
4: Zin in met Jeremy. Ja, het nieuws kwam even in het nummer van Betty Davis.
5: Ja, dit was Kim Carnes met het nummer over de ogen van actrice Betty Davis, inderdaad. Actrice hoe spreek je dit uit? Betty?
4: Betty Davis.
5: Betty Davis stuurde Kim Carnes namelijk een bedankbriefje, omdat ze nu voor haar kleindochter ineens weer cool was. Nou, ik kan me dat wel voorstellen hoor. Dat als je wat ouder wordt, dat je op een gegeven moment denkt, ja, ik ben gewoon zo niet meer cool. Terwijl ik vind dat totaal niet. Ik vind mijn oma bijvoorbeeld echt een coole kikker.
4: Ja, ze zeggen, stuur er een briefje.
5: Stuur een briefje, nee, want dat weet ze ook wel. Ja.
4: Hey, maar over cool gesproken.
5: Ja?
4: Ons coole show en een heel cool format.
5: Mm-hmm.
4: Jij komt hier niet vandaan.
5: Nee.
4: Jij bent een import. Jij komt uit?
5: Midwoud. Represent.
4: Represent. En jij bent, jij hebt veel goede keuzes gemaakt in dit leven. En een van die keuzes is dat je de goede kant op bent verhuisd.
5: Ja.
4: In Heemskerk.
5: Ik weet niet of mijn ouders daar hetzelfde over denken. Volgens mij luisteren ze, maar jij vindt dat in ieder geval wel.
4: Sorry, Iris.
5: Ja.
4: Maar een beetje met dat in de gedachte hebben we een leuk formatje gedaan. Ja, dat heb ik al een paar keer geoefend. Niet live. Maar het idee is dus dat ik jou aan de hand van wat leuke weetjes en leuke date-ideeën met de buurt, jou een beetje de weg leren kennen in de buurt.
5: Over de gemeente Eimond eigenlijk.
4: Onder andere, ja.
5: Ja.
4: En wij hebben in Australië een hele toffe vakantie gehad. Daar zijn we wezen surfen. Dus ik dacht, hoe vet zou dat zijn als dat ik in de buurt gaan doen? En dat kan. In Wijkerszee heb je een hele leuke tent, de Hangout. Ze beschrijven zichzelf als verstopt in het duin. Boven op een oude bunker aan de Noordzee.
5: Mooi.
4: Prachtig uitzicht over het strand. En een kitespot vind je een van de meest bijzondere plekken aan de Nederlandse kust. De Hangout.
5: Mooi.
4: Ja, toch?
5: Ja.
4: Heb je leuke feesten, een beachbar, surf- en kitelessen en een hele toffe evenementlocatie waar je het in kan doen.
5: Ik ben er nog nooit geweest, jij?
4: Ik ben een keertje langs gereden. Ik heb wel een paar vrienden die wel naar de openingsfeest zijn geweest. Dat schijnt heel leuk te zijn.
5: Oh ja. Heel nice.
4: Let's go.
5: Ja, en we gaan eigenlijk alweer door naar het volgende nummer. En over het strand gesproken. Over het strand gesproken. Je hoort hier de Beach Boys met Serving USA.

0: Wat was dat dan?
1: Een beetje een krakende microfoon.
0: Oh, moet even gesmeerd worden hier. Je hoorde Queen met I Want To Break Free. Weet jij hoe de videoclip van I Want To Break Free eruit ziet? Volgens mij is die best iconisch, toch?
1: Ja, daar staan wel eens voorbij.
0: Ja, hè? Ja, het is dus een videoclip waarin eigenlijk de hele band als vrouw verkleed gaan. En fun fact, dit was niet eens het idee van Freddie Mercury zelf. Maar ze kregen best wel veel backlash daarover. Omdat MTV die besloot om het nummer niet te draaien en de videoclip daarbij. Dus ja.
1: Het is wel leuk dat je het zegt, want ik heb altijd met, als ik ga schoonmaken in huis, dat gebeurt wel eens, dat weet jij zelf ook wel.
0: Oh, gebeurt dat wel?
1: Je gelijk alweer dat je in de verdediging schiet. Dat gebeurt niet. Gebeurt wel, mensen.
0: Ja?
1: Dat je automatisch het nummer gaat zingen. Omdat het, voor mij wordt in die clip wordt er ook gaan met zo'n dweil door huis heen.
0: Ja.
1: Dat is iets waar ik dan aan denk. Ja, maar jij best wel een speciale relatie is raar, maar toen ik voor de eerste keer bij jou in de kamer kwam in het ouderlijk huis, daar hing Freddy.
0: Klopt, daar hing Freddy. Ik was eigenlijk altijd wel echt fan van Freddy en nog steeds vind ik het leuke muziek, maar ik moet zeggen dat ik er minder gevoel bij heb. Ik vond de film overigens wel echt super vet.
1: Ik
0: wou net
1: zeggen, die hebben we heel vaak gezien.
0: Ja, echt een waanzinnige film en daarin zie je ook zijn hele journey en dat vind ik wel echt heel vet, maar ik heb er minder gevoel bij gekregen. Ik weet niet, dat gebeurt soms.
1: Weet je waar dat komt?
0: Ik weet niet waar dat komt, nee.
1: Ik heb wel altijd met Bohemian Rhapsody, ik snap nooit dat hij op nummer 1 stond, maar door die film dat je echt ziet hoe ze eraan gewerkt hebben en het hele verhaal erachter, ga je er wat meer waardering voor hebben.
0: Ja, dat snap ik wel. Hey, Jer, we zitten nu al op de helft van onze eerste show. Hoe is het tot nu toe bevallen?
1: Nou, ik moet zeggen, het eerste uurtje een beetje struggelen met de knoppen. Elkaar nog een beetje zoeken.
0: Het is toch logisch?
1: Zeker weten, ja.
0: Het is toch logisch?
1: Ja?
0: Take it easy.
1: Ben je niet boos?
0: Nee, Jer, take it easy, hè. Take it easy, want het volgende nummer is van de Eagles. Ook een van onze favorietjes.
1: Zeker weten.
0: Ik zou zeggen...
1: Gooi die microfoon maar aan.

0: Zo, daar zijn we weer. En over Seven Nation Army gesproken. Goed nummer trouwens van de White Stripes. Hè?
1: Doe me al denken aan mijn groep 8 musical. Het is een klein jongen die moest muziek maken. En hij kon dit deuntje kon spelen.
0: Echt?
1: Alleen maar wel op repeat. Als je het oefenen denk je eerst zeker, oh wat vet. Maar bij de laatste keer denk je, jezus, ik ga
0: het. Ja. Nu weten we het wel dat jij dit kan.
1: Precies.
0: Hey, ik dacht aan dit nummer eigenlijk aan iets heel anders.
1: Yeah.
0: Want ik dacht aan de keren dat wij Special Forces of Kamp van Koningsbrugge aan het kijken waren.
1: Yeah.
0: En ja, ik ben er gewoon nog steeds van overtuigd dat jij dat heel goed zou kunnen. Dat ze in zo'n programma meedoen.
1: Ja, waarom denk je dat?
0: Ja, jij hebt gewoon en doorzettingsvermogen. En nou, je bent er denk ik aan gewend dat iemand tegen je schreeuwt. Nee,
1: dat wilde ik even horen, ja.
0: Nee, dat is een geintje. Maar ik denk, ja, ik weet niet, ik denk gewoon dat jij dat heel goed zou kunnen.
1: Ja, het zou me ook wel vet lijken. Nou, maar ja, als je af en toe ziet op tv, het wordt steeds zwaarder. Het kaartlezen lijkt me gewoon niet al. Maar het lijkt me aan de andere kant wel ook wel heel vet om gewoon echt volledig door het gaatje te gaan.
0: Misschien inderdaad kaartlezen zou je dan wel lastig vinden, omdat je daar dan niet echt geduld voor zou hebben.
1: Nee, klopt inderdaad. Ja. Maar je moet wel geduld hebben, want je weet, hè. Als je nog maar, als je denkt dat je klaar bent, ben je nog maar 30%, 40%.
0: Ja, dat is waar. En hoe denk je dat ik dat zou doen dan?
1: Ja, dat is leuk, lieve mensen. Dan krijg ik allemaal complimenten dat ik het wel, dat ze denken dat ik het wel kan.
0: Ja.
1: Ik denk dat jij niet voor gemaakt bent.
0: Wat dan?
1: Zeg maar over dat eindeloosheid, dat maar doorgaat.
0: Ja.
1: Ik denk dat je er heel slecht op gaat.
0: Ja.
1: Dat je niet weet waar je aan toe bent.
0: Te weinig prikkels of zo. Nou, trouwens, ik denk dat je wel echt heel veel prikkels daar krijgt. Hè?
1: Ik denk het ook, ja. Ik bedoel, dat voorbeeld dat we laatst hadden.
0: Misschien met kou niet.
1: Nee, ja. Jij bent met 30 graden lig je onder een kleedje.
0: Ja, klopt.
1: Met het voorbeeld dat we laatst hadden met verbouwen. Dat we het plafond moesten schrapen.
0: Ja, hou op, schei uit. Dat was trauma's. Je gaat over trauma's beginnen. Hier heb ik helemaal geen zin in. Nee, ik snap helemaal wat je bedoelt.
1: Nee, toch?
0: Ja.
1: Maar leuke vraag. Maar voor mij heb jij een heel mooi nummer wat jij wil introduceren.
0: Ja, het is dus een beetje out of character. Maar ik wilde deze toch meenemen naar onze eerste show. Omdat ik deze artiest namelijk echt heel vet vind. Enya is een wereldster.
1: Oh, vet.
0: Ja, is een wereldster. Terwijl ze eigenlijk nooit optreedt of interviews geeft. De vrouw heeft 4 Grammys gewonnen en is 9 keer genomineerd. Ze leeft op dit moment in een villa ergens in Ierland met haar kat en geniet daar van de totale rust. En ja, misschien zit jij nu ook wel thuis als luisteraar.
1: Of zij
0: zit zij als, ik denk niet dat zij, dat zij luistert naar Eimond 360, maar je weet het nooit. En helemaal
1: dit
0: niet.
1: Dit nummer ken ik niet van Enya.
0: Nou, deze ook niet. Laten we dan maar gewoon CCR doen, hè. Want
1: waarom wel lekker
0: niet
1: in.
0: Gek.

0: Waanzinnig, vind je niet, Jer?
1: Ja, dit is top. Ja, ik ben sowieso fan van Enya Dora de Gladiator.
0: Oké. Okay. Ja,
1: heeft ze nummer voor.
0: Welk nummer heeft ze daar dan?
1: Dat vraag je. Ik had er vandaag nog opgezocht.
0: Nou, maakt niet uit. We hebben hem nu. We hadden Caribbean Blue van Enya. En ja, wat ik dus net zei, ik vind haar dus zo waanzinnig. Omdat zij treedt niet op, ze doet geen interviews, ze doet helemaal niks.
1: Wat heerlijk.
0: Ja, dat is echt. Ik vind dat echt een vibe.
1: Je zit gewoon lekker met de kat in huis te genieten van de royalties. En,
0: ja,
1: lekker.
0: Van de Ierse.
1: Guinness.
0: Eerste Guinness, ja, waarschijnlijk. En het ging even niet goed, want ik wilde deze eigenlijk met deze beginnen. Maar we begonnen met CCR.
1: Maar wij zijn zo flexibel.
0: Joh, wij gaan met alle winden mee.
1: Ja, toch?
0: CCR is wel een beetje eigenlijk jouw ding.
1: Ja, dat is echt top.
0: Wanneer
1: ja.
0: was het eerste moment dat jij met CCR in aanraking kwam?
1: Ja, dat was eigenlijk in Jax. En niet zozeer tijdens de stappen.
0: Bij ook Jax, het Jax Heemskerk?
1: Klopt, ja. Maar daar was toen een pubquiz. En daar ging ik vroeg gewoon een paar keer mee met mijn ouders.
0: Oh ja.
1: En mijn moeder had een trucje. Als ze niet wist, af en toe kreeg je de vraag van wie heeft het nummer geschreven. Dat zei een trucje, of CCR of Bob Dylan.
0: Dat deed ze gewoon, ze zei gewoon altijd.
1: Als het niet wist, dan ging ze voor die twee.
0: Ja.
1: En toen hoorde ik ook voor het eerst, Have You Ever Seen The Rain? Het is echt, nou, die gaat als een van de eerste nummers in mijn lijstje voor de top tot 2000.
0: Ja.
1: En jouw nummer Proud Mary, die jij wel eens zingt, van Tina Turner, die komt ook van hun vandaan.
0: Ja, nou, daar heb ik dus ook wel een leuk verhaal over.
1: Want... Oké. Dat is een onbewust bruggetje.
0: Ja, wist je het niet?
1: Nee.
0: Oh, ik heb dus ooit met The Voice meegedaan.
1: Dat wist ik wel.
0: Toen was ik heel jong, toen was ik 16. En toen had ik aan mijn vader gevraagd van pap, oké, ik wil deze instrumentale banden wil ik hebben. Dus Proud Mary en volgens mij Girl van Anouk. En nou, hij Proud Mary downloaden en ik, je kent mij, niet oefenen, weet je wel. Voordat ik daarheen ga, niet kijken naar die banden. En ik sta daar auditie te doen en die band wordt ingestart. En in plaats van dat ik Ike hoor... Rolling, hoor ik ineens. Ja, dat is natuurlijk een totaal ander nummer van CCR. Dus ik stond echt zo ontzettend voor lul. En voor lul gesproken. Afgelopen zondag hebben wij volgens mij...
1: Oh, wat een nabruggetje. Oh, jee.
0: Wat hebben wij gedaan zondag?
1: Oh, dit gewoon op een radio.
0: Ja.
1: Ja. Wij waren een tennistoernooi.
0: Ja.
1: En het mocht zo zijn dat wij niet met elkaar speelden.
0: Nee.
1: Wij doen nu samen radio. We dachten, we moeten elkaar iets minder zien. We gaan niet altijd samen spelen. Maar ja, wat krijg je dan?
0: Nou?
1: Je moet in één keer tegen elkaar.
0: Ja.
1: Dus ik met...
0: Wel in de finale.
1: Zeker weten, zeker weten. Ik met jouw beste vriendin. Ja. Jij met een van mijn vrienden.
0: Ja.
1: En we kwamen tegenover elkaar.
0: Ja.
1: En, ja, ik ben wie ik ben. Ik heb altijd een hele grote mond van tevoren. De eerste bal gaat rechtdoor.
0: De hele club zei, ja, de eerste bal gaat rechtdoor tussen Sinder ogen.
1: Ja.
0: Maar ja, uiteindelijk... Ja, was dat natuurlijk niet echt wat er gebeurde.
1: Nee, gefeliciteerd.
0: Wat gebeurde er wel?
1: Oh, Jezus. Heb je dat ook voor

0: bij jou een beetje bijgekomen? Van een momentje net?
1: Nou, ik stond met mijn ontslagbrief bij Hans, maar die zei wat moediger geworden.
0: Eerste en hij zei, show, ja, niet overleefd.
1: Hij zei, het kon er wel goed, jongen. Ga nog maar even door.
0: Dus oh, nee, ja, zo is het ook.
1: Je hebt een plekje kunnen geven.
0: Ah, fijn.
1: Maar over een plekje kunnen geven. Wij maken mooi voortgang met ons huis. Want wij hebben sinds gisteren een heel mooi nieuw dakkapel.
0: Klopt.
1: En sinds vandaag is ons bestaande dakkapel, die een beetje wat aan het verouderen was, helemaal vernieuwd.
0: Ja, echt zo blij mee. En het is ook echt meteen een compleet ander huis als je er zo
1: mooi, hè?
0: Kijkt.
1: Ja. Het viel gelijk een moeder van een vriend op van mij.
0: Ja.
1: Die appte me van, hey, heb je een dakkapel? Ja. En mijn moeder reed door de straat heen.
0: Ja, maar wat ik zeg, het lijkt ook echt een compleet ander huis. Zo groot, groot ineens.
1: Klopt, ja.
0: Ja, echt.
1: Hadden we de keuken gedaan en de tuin gedaan.
0: Ja.
1: Hoe zou je ons beschrijven als koppel voor, tijdens en na verbouwing?
0: Ja, ik denk dat we onszelf wel hebben verbaasd. Want van tevoren had ik niet verwacht dat we dit zo chill zouden aanvliegen eigenlijk. Omdat we kunnen heel erg op elkaar lijken als stel. Maar we zijn ook weer heel verschillend. En we vliegen allebei dingen compleet verschillend aan. Dus ik had verwacht dat het iets minder zou gaan. Maar ik moet zeggen, ik geef ons even een complimentje hier. Het ging best goed. Wat vind jij?
1: Ja, ik ben het wel mee eens. Nou, we kennen elkaars krachten denk ik een beetje en die benutten we.
0: Ja.
1: Jij hebt het niet zo op veel communiceren met vragen te krijgen van aannemers. Dat neem ik dan over. En jij houdt je ook bezig met de inrichting van het huis.
0: Ja, de leuke dingen.
1: Ja, ik mag af en toe mijn mening geven.
0: Ja, je mag kiezen.
1: Ja.
0: Ik geef vaak, dat zeg ik ook tegen mijn vriendin, ik geef, zij doen dit eigenlijk ook, dat je gewoon een paar keuzes hebt van oké, dit of dit. Kies maar, want dan...
1: Dus eigenlijk ben je een soort van goochelaar van, jij laat mij kiezen wat je eigenlijk wil.
0: Nou ja, in principe vind ik dan alle drie de keuzes vind ik natuurlijk helemaal leuk. Ik vind eigenlijk ook mijn moeder heel erg leuk. En waarom ik aan mijn moeder denk, is omdat ik net een verzoekje binnenkreeg van haar op onze eerste radioshow. En dat is natuurlijk wel echt ontzettend leuk. Dus mam, als je luistert, deze is voor jou.
1: Let's go!

0: Ja, dat was hem, Sin.
1: Dat was hem alweer.
0: We gaan nu soort van aftellen naar het einde.
1: Ja, want ik kreeg al een appje van mijn moeder dat ze het natuurlijk heel erg waardeert dat het nummer werd gespeeld. Dus,
0: ja, daar kunnen we wat mee doen. Het is wel leuk om ook een beetje wat te doen met de luisteraars, mochten ze nummers hebben.
1: Ja, mochten jullie verzoeknummertjes hebben, laat het ons zeker weten. Dat kan denk ik via de Instagram van Eimond360. Dat kan via onze Instagrams. Bel naar de studio, doe iets.
0: Kom langs, jongen.
1: Kom langs, we vinden het hartstikke leuk als er verzoeknummertjes komen uiteraard.
0: En, ja, Sin. En bedankt voor deze show.
1: Jij ook bedankt, wat vond je ervan?
0: Ik vond het leuk.
1: Ja?
0: Was even bij opstarten beginnen, maar ik zie ons steeds wat meer omhoog zitten. Ik zie Hans trots te kijken. We komen er wel.
1: Wij komen er wel. En ik ben hartstikke trots op jou. Je hebt het goed gedaan.
0: Dankjewel, lieve schat.
1: En ik denk dat we jullie volgende week weer zien.
0: Of horen.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Lieve klanten, Groots Mode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Groots Mode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Groots Mode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
3: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het Noord-Franse Gravelines zijn 3 reactoren van een kerncentrale stilgelegd vanwege een kwallenplaag. De kwallen verstoppen de filters in pompstations die het zeewater naar binnen brengen. Met dat water worden de reactoren gekoeld. Een Frans energiebedrijf zegt dat de veiligheid niet in gevaar is. Precies een jaar geleden was er ook al een kwallenplaag. Toen lag de centrale 10 dagen stil. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen. Demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden. De situatie werd onveilig, zegt de burgemeester tegen Omroep Friesland.
7: Er toch signalen kwamen van reële dreiging voor de mensen, voor de omwonenden, voor de oerlijst en ook voor de mensen in de bus. Dat is van, dan mag we de ME inzetten.
6: De mensen in de bus waren onderweg naar een sporthal om daar te overnachten, omdat een noodopvang elders tijdelijk gesloten is. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Voor een wereldrecord was het niet genoeg. Steenbergen vond het geen perfecte race.
8: Ik denk dat ik de eerste 50 een beetje net niet durfde. Ik wilde daar niet te veel in stoppen, maar misschien was dit net iets te weinig. Ik denk dat het een beetje was, dat de eerste 50 net iets meer pit had moeten hebben.
6: Milou van Wijk werd tweede op de 100 meter vrije slag. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Weer stelde de situatie veilig en sluit de leiding af voor herstel. De gemeente Beverwijk werkt sinds 10 augustus aan de vernieuwing van de Alkmaarseweg, met afsluitingen en omleidingen tot 9 oktober. Kabels en leidingen worden vervangen in 5 fases, waarbij delen van de weg tijdelijk volledig afgesloten zijn voor verkeer en voetgangers. Ajax, AZ en Telstar wonnen hun openingswedstrijd in de Eredivisie. Analisten Barry van Galen en René Panhuis verwachten dat Ajax een derde plek kan halen. AZ moet beter spelen, vooral fysiek fit blijven. Toptalent Kees Smit moet in Alkmaar blijven. Telstar vecht dapper tegen degradatie.
1: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou er geen last van hebben. Rusland heeft een Amerikaanse oud-marinier vrijgelaten. Robert Gilman zat 4 jaar vast omdat hij een Russische agent zou hebben geschopt in de stad Voronezh. De Amerikaan van 32 heeft ernstige gezondheidsproblemen en zou volgens zijn familie in de gevangenis komen te overlijden. President Trump zegt dat hij persoonlijk met president Poetin heeft gesproken over de vrijlating. Of Rusland in ruil daarvoor iets heeft gekregen is niet bekendgemaakt. Curatoren onderzoeken of onderdelen van de failliete fietsproducent Axel een doorstart kunnen maken. Ook proberen ze het bedrijf draaiend te houden, zodat het zijn waarde kan behouden. Het bedrijf, bekend van Batavus en Sparta fietsen, werd vandaag failliet verklaard. Vakbond CNV betreurt het faillissement.
3: Ik vind het een enorm verlies voor Nederland als wij als fietsland juist de fietsindustrie gaan verliezen. Of in ieder geval een groot deel daarvan. En ik vind het zelf ook heel triest dat het juist ook in deze periode gebeurt. Omdat ik ook weet dat als werknemers zitten horen, terwijl ze op vakantie zijn.
2: Axel had het al langer moeilijk. Zo konden in de coronatijd veel onderdelen niet worden geleverd. En daarna nam de vraag naar fietsen af. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Het weer, het is droog, vannacht is er weinig bewolking, koelt het af naar minimaal 7 graden in het binnenland tot 13 aan zee. Morgen opnieuw een zonnige dag, het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
5: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
6: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
7: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Bij Park Velzerbeek in Velzen-Zuid zijn al 40 zieke en dode vogels gevonden. Vooral wilde eenden, die snel verzwakken en sterven. Onderzoek, onder meer door Wageningen University and Research, moet uitwijzen of het om vogelgriep gaat. Mensen wordt afgeraden zieke vogels aan te raken. Maandagmiddag rond 3 uur is bij werkzaamheden aan de Vondellaan in Beverwijk een gasleiding geraakt. De weg werd afgezet en een nabijgelegen tandartspraktijk ontruimd. De brandweer stelde de situatie veilig en sluit de leiding af voor herstel. De gemeente Beverwijk werkt sinds 10 augustus aan de vernieuwing van de Alkmaarseweg, met afsluitingen en omleidingen tot 9 oktober. Kabels en leidingen worden vervangen in 5 fases... waarbij delen van de weg tijdelijk volledig afgesloten zijn voor verkeer en voetgangers. Ajax, AZ en Telstar wonnen hun openingswedstrijd in de Eredivisie. Analisten Barry van Galen en René Panhuis verwachten dat Ajax een 3e plek kan halen. AZ moet beter spelen, vooral fysiek fit blijven. Toptalent Kees Smit moet in Alkmaar blijven. Telstar vecht dapper tegen degradatie.
0: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jette. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog onbekend. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1 en daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. En zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. Dan het weer, het is droog. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het af naar 7 graden. Minimaal in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Bij Park Velzerbeek in Velzen-Zuid zijn al 40 zieke en dode vogels gevonden. Vooral wilde eenden, die snel verzwakken en sterven. Onderzoek, onder meer door Wageningen University and Research, moet uitwijzen of het om vogelgriep gaat. Mensen wordt afgeraden zieke vogels aan te raken. Maandagmiddag rond 3 uur is bij werkzaamheden aan de Vondellaan in Beverwijk een gasleiding geraakt. De weg werd afgezet en een nabijgelegen tandartspraktijk ontruimd. De brandweer stelde de situatie veilig en sluit de leiding af voor herstel. De gemeente Beverwijk werkt sinds 10 augustus aan de vernieuwing van de Alkmaarseweg, met afsluitingen en omleidingen tot 9 oktober. Kabels en leidingen worden vervangen in 5 fases... waarbij delen van de weg tijdelijk volledig afgesloten zijn voor verkeer en voetgangers. Ajax, AZ en Telstar wonnen hun openingswedstrijd in de Eredivisie. Analisten Barry van Galen en René Panhuis verwachten dat Ajax een derde plek kan halen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jetten. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. In de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand op een parkeerplaats. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog niet bekend. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Spotify is erop gericht om authentieke artiesten te promoten, zegt het bedrijf. Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt om bepaalde artiesten te imiteren. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter hoorde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. Het weer, vannacht weinig bewolking en het koelt af naar 7 graden in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen is het zonnig en droog, het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: is het nieuws van Eimond 360. Bij Park Velzerbeek in Velzen-Zuid zijn al 40 zieke en dode vogels gevonden. Vooral wilde eenden, die snel verzwakken en sterven. Onderzoek, onder meer door Wageningen University and Research, moet uitwijzen of het om vogelgriep gaat. Mensen wordt afgeraden zieke vogels aan te raken. Maandagmiddag rond 3 uur is bij werkzaamheden aan de Vondellaan in Beverwijk een gasleiding geraakt. De weg werd afgezet en een nabijgelegen tandartspraktijk ontruimd. De brandweer stelde de situatie veilig en sluit de leiding af voor herstel. De gemeente Beverwijk werkt sinds 10 augustus aan de vernieuwing van de Alkmaarseweg, met afsluitingen en omleidingen tot 9 oktober. Kabels en leidingen worden vervangen in 5 fases... waarbij delen van de weg tijdelijk volledig afgesloten zijn voor verkeer en voetgangers. Ajax, AZ en Telstar wonnen hun openingswedstrijd in de Eredivisie. Analisten Barry van Galen en René Panhuis verwachten dat Ajax een 3e plek kan halen. AZ moet beter spelen, vooral fysiek fit blijven. Toptalent Kees Smit moet in Alkmaar blijven. Telstar vecht dapper tegen degradatie.
1: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 4 mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof ICC in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in de aanbevelingen voor gebruikers. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1, daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Bij Park Velzerbeek in Velzen-Zuid zijn al 40 zieke en dode vogels gevonden. Vooral wilde eenden, die snel verzwakken en sterven. Onderzoek, onder meer door Wageningen University and Research, moet uitwijzen of het om vogelgriep gaat. Mensen wordt afgeraden zieke vogels aan te raken. Maandagmiddag rond 3 uur is bij werkzaamheden aan de Vondellaan in Beverwijk een gasleiding geraakt. De weg werd afgezet en een nabijgelegen tandartspraktijk ontruimd. De brandweer stelde de situatie veilig en sluit de leiding af voor herstel. De gemeente Beverwijk werkt sinds 10 augustus aan de vernieuwing van de Alkmaarseweg, met afsluitingen en omleidingen tot 9 oktober. Kabels en leidingen worden vervangen in 5 fases, waarbij delen van de weg tijdelijk volledig afgesloten zijn voor verkeer en voetgangers. Ajax, AZ en Telstar wonnen hun openingswedstrijd in de Eredivisie. Analisten Barry van Galen en René Panhuis verwachten dat Ajax een derde plek kan halen. AZ moet beter spelen, vooral fysiek fit blijven. Toptalent Kees Smit moet in Alkmaar blijven. Telstar vecht dapper tegen degradatie.
0: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of raken in financiële problemen. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. De zorg en begeleiding die na een opname of een detentie nodig is, is sinds 2015 flink uitgekleed. De brancheorganisatie wil dat die weer terugkomt. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Ook als het weer gaat regenen, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden, verwacht de Rijkswaterstaat. Er gelden al op grote schaal sproeiverboden, maar de beheersmaatregelen raken op. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.